dat de VS alle NAVO-landen had opgeroepen daarmee te stoppen. Canada heeft een Duits bedrijf uitgekozen voor de bouw van 12 onderzeeërs. De aanschaf gaat over een bedrag van meer dan 10 miljard euro. De Canadese premier noemt de aanbesteding de grootste in de Canadese geschiedenis op militair gebied. De diesel-elektrische onderzeeërs kunnen langdurig onder het ijs opereren. Ze zullen door Canada worden gebruikt om de invloed in het Noordpoolgebied te vergroten. Schrijver Connie Palme heeft de Constantijn Huygensprijs gewonnen. Ze krijgt de oeuvreprijs omdat ze volgens de jury het zeldzame talent bezit om in geserreerde taal scherp en hartstochtelijk te schrijven over filosofie, liefde en vriendschap. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten en De Vriendschap. De veelbesproken Amerikaanse voetballer Balogun staat in de basis in de wedstrijd tegen België. De spits werd vanwege een eerdere overtreding en rode kaart voor 1 wedstrijd geschorst, maar dat besluit werd door de FIFA teruggedraaid. Dat gebeurde nadat de Amerikaanse president Trump met FIFA-baas Infantino had gebeld. De beslissing maakte veel los, ook bij de Belgische ploeg. De wedstrijd tussen de VS en België begint rond deze tijd. Het weer in het noorden bewolkt bij een graad of 17. Komende dag geregeld zon, in het noorden kans op een bui en maximaal 28 graden.

0: Het is nu 3:00.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Rond de vulkaan de Etna op Sicilië is geen vliegverkeer mogelijk. Afgelopen weekend stootte de vulkaan een aswolk uit tot 1500 meter hoogte. En door de wind is die as richting het vliegveld geblazen. Ook zitten auto's, wegen en huizen onder het stof. Het vliegverkeer van en naar luchthaven Catania ligt nu tot in ieder geval 10:00 vanochtend stil. De afgelopen dagen werden ook al tientallen vluchten geschrapt of omgeleid. De Etna is een van de actiefste vulkanen van Europa en het vliegveld van Catania moet daarom vaker dicht. Na een vlucht van ruim een jaar heeft een Chinese ruimtesonde een planetoïde bereikt. Het gaat om een ruimterots met de naam Kamo-Oalewea. Onderzoekers vermoeden dat het een brokstuk is van de maan dat bij een inslag in de ruimte is beland. De Chinese zonde is de rots tot op 20 kilometer genaderd en doet nu wetenschappelijk onderzoek. De bedoeling is dat de zonde materiaal verzamelt en terugstuurt naar de aarde. De Franse voetballer Kylian Mbappé heeft gereageerd op racistische uitspraken van een senator uit Paraguay. Hij noemt Celeste Amaria een verachtelijke vrouw. De senator schreef op sociale media dat Mbappé niet kan schrijven en dat hij opgroeide tussen chimpansees. Ook zei ze dat spelers van Paraguay hem na de verloren 8e finales tegen Frankrijk een klap hadden moeten geven. De regering van Paraguay zegt de uitspraken van de senator te betreuren en keurt haar woorden af. Voetballer Sven Mijnans maakte overstap van AZ naar PSV. Mijnans speelde sinds 2020 bij AZ. Afgelopen seizoen won hij als aanvoerder de KNVB-beker. Hij tekent in Eindhoven een contract voor 5 jaar. Het weer in het noorden bewolkt bij 17 graden.

0: mooiste muziekherinneringen hoor je bij ons. Wij zijn Groningen 1.
1: Ik heb geen biefstuk en geen kikkerbil. Vis, vogel, vlees begin ik van z'n rul. Ik heb geen kangaroo of moes.

0: Het is nu 4 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. 20 windmolens in Zeeland mogen de komende maanden overdag niet draaien. Dat heeft de provincie besloten na de dood van een zeearend in april. De vogel kwam in botsing met een van de wieken. 4 jaar geleden werd op dezelfde plek ook op die manier een zeearend gedood. Eigenaren van het windpark bij de Kreekkraksluizen moeten de komende tijd een vogeldetectiesysteem aanbrengen, schrijft de krant BN De Stem. Dat kan de wieken vertragen als er dan een zeearend in de buurt komt. Rond de vulkaan de Etna op Sicilië is geen vliegverkeer mogelijk. Afgelopen weekend stootte de vulkaan een aswolk uit tot 1500 meter hoogte, en door de wind is die as richting het vliegveld geblazen. Het vliegverkeer van en naar luchthaven Catania ligt nu tot in ieder geval 10 uur vanochtend stil. De afgelopen dagen werden ook al tientallen vluchten geschrapt of omgeleid. Door de uitschakeling van Portugal op het WK voetbal heeft Cristiano Ronaldo zijn laatste WK-wedstrijd gespeeld. Toch weet de 41-jarige voetballer nog niet of hij helemaal stopt als international. Hij zegt dat hij tijd nodig heeft om na te denken. Portugal verloor in de 8e finales met 1-0 van Spanje. Spanje gaat dus door naar de kwartfinale en die is volgende week. Het weer in het noorden bewolkt bij een graad of 17. In de loop van de dag dan geregeld zon, maar in het noorden ook bewolking en kans op regen. Het wordt ongeveer 22 graden langs de kust tot 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

heb er een tietje nooit zijn, ah. Het was zo'n schiere maid, ah. Een dikke batterij en een gooie kop. En als een beeld ging trillen, was het och niet god. Ze keek hem zo uit de boksen. Had een hele dure smoke en ze deed haar vlog. Maar waar ze nou zit te kraam, ja, dat wordt genoeg. En voor wat ik heb, heur dat ze zijn goud verdient.

0: Het is nu 5:00.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. 20 windmolens in Zeeland mogen de komende maanden overdag niet draaien. Dat heeft de provincie besloten na de dood van een zeearend in april. De vogel kwam in botsing met een van de wieken van een windmolen. 4 jaar geleden werd op diezelfde plek ook al een zeearend gedood. Eigenaren van het windpark bij de Kreekraksluizen moeten de komende tijd nu een vogeldetectiesysteem aanbrengen, schrijft de krant BN De Stem. Want dat kan de wieken vertragen als er een zeearend in de buurt komt. Door as van de Etna is het vliegverkeer rond de vulkaan stilgelegd. Afgelopen weekend stootte de Italiaanse vulkaan een aswolk uit tot 1500 meter hoogte. Door de wind is die as richting het vliegveld Catania geblazen. En daar ligt het vliegverkeer tot zeker 10:00 vanochtend stil. De Etna op Sicilië is een van de actiefste vulkanen van Europa. Staatshoofden en regeringsleiders van de NAVO-landen komen vandaag en morgen bijeen in Turkije. De landen gaan het onder meer hebben over de verhogingen van de defensieuitgaven en over de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Voorafgaand aan de NAVO-top zijn in Turkije honderden mensen opgepakt. Volgens de regering was dat om veiligheidsredenen, maar mensenrechtenorganisaties zijn bang dat de maatregelen ook worden ingezet om critici het zwijgen op te leggen. Onder de gearresteerde mensen waren ook journalisten, academici en advocaten. Op het WK voetbal is België doorgedrongen tot de kwartfinales. De Rode Duivels wonnen in Seattle met 4-1 van de Verenigde Staten. Het weer, in het noorden bewolkt bij een graad of 17. In de loop van de dag geregeld zon, maar in het noorden dan ook weer bewolking met kans op regen. Het wordt 22 graden langs de kust tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 6:00.
1: Een uur geleden het treinverkeer werd opgestart. Staatshoofden en regeringsleiders van NAVO-landen komen vandaag en morgen bijeen in Turkije. De landen gaan het onder meer hebben over de verhogingen van de defensieuitgaven en over de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Voorafgaand aan de NAVO-top zijn in Turkije honderden mensen opgepakt. Volgens de regering was dat om veiligheidsredenen. Maar mensenrechtenorganisaties zijn bang dat de maatregelen ook worden ingezet om critici het zwijgen op te leggen. Onder de gearresteerde mensen waren ook journalisten, academici en advocaten. In Zeeland mogen 20 windmolens overdag niet draaien. Dat heeft de provincie besloten na de dood van een zeearend in april. De vogel kwam in botsing met een wiek. In de maanden dat de wieken overdag niet mogen draaien, moeten de eigenaren van het windmolenpark een systeem aanbrengen waardoor de wieken vertragen als er een zeearend in de buurt is. Op het WK voetbal is België doorgedrongen tot de kwartfinales. De Rode Duivels wonnen in Seattle met 4-1 van de Verenigde Staten. Bij de Amerikanen begon de veelbesproken aanvaller Balogun in de basis. De spits werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 wedstrijd geschorst, maar na een telefoontje van president Trump werd dat besluit door de FIFA teruggedraaid. Het weer in de loop van de dag geregeld zon, met in het noorden kans op een bui bij 22 tot 28 graden.
2: En dit was het NOS Journaal, zouden ze nog moeten zeggen. Je krijgt de hoofdpunten van het nieuws. Fleur Oostra, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Aan de Hamrik in Marum is gisteravond een auto van de weg geraakt en in een sloot terechtgekomen. De auto schampte onderweg meerdere bomen. De bestuurder is gecontroleerd door het ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Groningen, 6 andere provincies in het Rijk hebben afspraken gemaakt om de grutto's beter te beschermen. In Nederland is het aantal grutto's de afgelopen decennia afgenomen van 100.000 naar 30.000. En het kabinet heeft 450 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de aanleg van een ondergrondse waterstofopslag bij Zuidwending. Meer nieuws zometeen om 6:30.
2: Fleur, dankjewel.
4: Radio Noord.
5: De ochtendploeg.
4: Met Edwin Mooibroek.
2: Goedemorgen. Ja, we zijn er weer vroeg bij, zoals altijd. Maar onze vroege vogel is nog veel eerder. Je hoort het zo. Dit is Damian.

0: David en Born With A Broken Heart. Petra, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Fleur, nogmaals goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, vandaag opnieuw een paar buien. De zon is er ook. En het wordt 20 tot 22 graden. We moeten nog heel eventjes wachten voor mooi weer. Nog een paar nachtjes slapen, dan wordt het weer zo.
1: Ja, heerlijk. Het wordt echt warm, hè? Weer.
0: Ja, klopt, ja. Maar ik zag trouwens vanochtend dat het alweer wat later licht wordt.
1: Ja,
0: dat is altijd een beetje een slecht teken.
1: Ja, dat vind ik ook een beetje echt verontrustend teken.
0: Ja, dus verontrusten. Wij hebben de langste dag natuurlijk gehad op 21 juli. Maar nu zie je al dat het langzaam weer wat later licht wordt.
1: Maar wel heel langzaam.
0: Ja, dat is waar, ja. Volgen jullie het WK voetbal een beetje?
2: Nou, een beetje.
1: Ja, nou ja, nu Nederland niet meer meespeelt, iets minder.
0: Ja.
1: Maar je krijgt er gewoon wel van alles van mee natuurlijk.
0: Nou, dat schandaaltje. Hebben jullie dat nog meegekregen? Over die speler van het Amerikaanse team, Volarin Balogun. Hij was geschorst afgelopen woensdag. Had hij de rode kaart gekregen. En had hij dus eigenlijk niet mee mogen doen in de wedstrijd tegen België. Maar Donald Trump die heeft de baas van de FIFA even gebeld. En toen is die schorsing voorwaardelijk gemaakt.
2: Dat heeft wel voor heel veel verontwaardiging gezorgd.
0: Ja, kan je wel zeggen. Maar ja, nou ja, vroeger was dat echt een groot schandaal als dit zou gebeuren.
2: Ja.
0: En nu, oké, mensen protesteren wel een beetje. Maar ja, we zijn het inmiddels ook een beetje gewend dat dit nu bijna vaker gebeurt.
2: Ja, dat is waar. Ja, dat is heel erg.
0: Maar het universum straft meteen, hè? Ik bedoel, België heeft gewonnen en Verenigde Staten is uit het WK geknikkerd.
1: Ja, nou ja, gelukkig maar. Want als het andersom was geweest, als de Verenigde Staten door waren geweest, ja. Dan had het nog wel weer een nasleep kunnen krijgen, denk ik.
0: Ja, ik ben benieuwd of het nu ook een nasleep krijgt. Ik bedoel, de UEFA is verontwaardigd dat de FIFA dit heeft gedaan. Ja. In Amerika zijn ze verontwaardigd. Maar ja, daar zijn ze tegenwoordig wel vaker verontwaardigd over dingen. En we gaan weer door naar de orde van de dag.
1: Ja.
0: Als jullie op vakantie gaan, hè? Nemen jullie dan te veel kleding mee?
2: Ja, zeker. Volgens mij doen alle vrouwen dat.
0: Ook kleding inderdaad, wat je gewoon zo weer mee terugneemt.
1: Ja. Ja, daar kom ik wel altijd achter. Ik heb nu, ben laatst naar Kreta geweest. En toen had ik in plaats van een koffertje zo'n reistas. Want dat kon niet anders. Maar ja, daar kon je veel minder mee. Dus dacht ik, ja, maar ik wil wel kunnen kiezen als ik daar ben. Dat is het vaak.
2: Ik wil het net zeggen. Ik wil ook kunnen kiezen. Ja, je kunt wel met minder, maar ja.
0: Maar jullie zijn niet de enige, hoor. Want 62% draagt niet alle kleding die meegaat in de koffer op vakantie. Blijkt uit een leuk onderzoekje van de kledingbranche.
1: Best veel.
0: Ja, maar dat is ook inderdaad dat je een soort psychologisch ding is dat. Je wil niet misgrijpen.
1: Nee. Dus jij hebt het ook?
0: Nou, ik reis wel heel licht.
1: Ja?
0: Maar ik heb soms wel inderdaad dat je lange broeken of zo hebt. Dan denk je van, ja, maar dan loop je er eigenlijk in de vakantie niet zoveel mee. Dat je die dan weer
2: over hebt.
0: Dat je die over hebt. Dat je die eigenlijk zo weer mee terugneemt.
2: Ja, nou ja. Als je nou echt denkt, had ik die kleren maar bij me, dan is het ook weer jammer.
1: Ja.
0: Ja.
1: Daar ben ik bang voor.
0: Nou, en over het algemeen, tijdens de vakantie draag je ook veel, tenminste is mijn ervaring, draag je veel hetzelfde. Tenzij je naar allemaal feestjes of naar luxe dineetjes gaat of dat soort dingen, dan wil je wat moois bij je hebben of zo.
1: Ja.
0: Maar over het algemeen kan je volgens mij met twee setjes heb je voldoende.
1: Ja, eigenlijk wel. Het zou kunnen.
0: Ja. Het scheelt je ook een boel geld, hè? Dan hoef je geen ruimbagage te betalen. Nee. Dan kan je gewoon met de handbagage twee setjes kleding en als je de ene moet in de was, nou, dan trek je de andere.
1: Nou, bedankt voor de tip. Ja.
0: Maar volgens mij gaat het niet lukken bij jullie.
1: Nee.
0: Nee, hè? Nee, oké. Het maakt niet uit. Moet je zelf weten natuurlijk ook.
1: Oké.
0: Dan sleep je het maar gewoon mee.
1: Is goed.
0: Zometeen gaan we bellen met een vroege vogel die het wel heel bot maakt. Hoor je zometeen. Dit is Toontje Lager. Net als in de film.

0: heen. En dan, dan heb je die inspecteurs er ook bij, hè.
1: Okay. Ja, jij werkt bij de krant, hè?
0: Ja.
1: Ja,
0: dus, alle ochtendkrant.
1: Ja, alle ochtendkrant. Ja, dat moet natuurlijk vroeg gebeuren. Maar wat doe je dan de zevende dag? Ik bedoel...
0: Wat zeg jij, Erwin?
1: Nou, je werkt 6 dagen, van 1 uur 's nachts tot 7 uur 's ochtends.
0: De zevende dag, dan moet ik naar de kerk, hè?
1: Ja, oké, okay, maar hoe slaap je dan, bedoel ik?
0: Nou, als ik thuis kom om 7 uur, dan gaan we ontbijten en dan gaan we in mijn bed.
1: Oké.
0: Okay, mijn vrouw die rijdt ook.
1: Ja? Oh, jullie doen het samen?
0: Ja, we rijden met z'n tweeën.
1: Dus jullie hebben eigenlijk gewoon een omgekeerd ritme?
0: Ja, eigenlijk wel.
1: Oké, maar die zevende dag dan? Ik bedoel, blijf je dan ook s'nachts wakker om een beetje in het ritme te blijven?
0: Nee, dat doe ik niet. Dan ben ik wel... Maandags ben ik altijd helemaal in de war. Van zondag op maandag slaap je ook niet.
1: Nee, omdat je inderdaad die ene nacht nou, iets anders doet, zeg maar. Ja, een ander ritme hebt.
0: Ja, dan slaap je uit zondagsmorgens en dan, dan ben je helemaal van slaag.
1: Okay.
0: Dat is inderdaad, ben je er wel weer bij.
1: Maar je bent er inmiddels helemaal aan gewend?
0: Ja, ik doe het al vanaf 2010.
1: Oh ja, dan doe je het ook inderdaad wel lang. Dan heb je je hele biologische klok heb je gewoon een beetje omgedraaid natuurlijk van dag naar
0: ja,
1: de
0: nacht. Ik heb geen klok. Ik heb helemaal geen klok.
1: Je hebt geen klok? Oké, okay, nee. Maar je voelt je er wel goed bij?
0: Ja, zeker wel, zeker wel.
1: Ja.
0: Alleen er is nu een beetje wat vreemds gebeurd. De afgelopen 3 weken is het een beetje een rollercoaster.
1: Oh?
0: Mijn vader is overleden.
1: Oh, gecondoleerd.
0: Dankjewel. Die was 91, het staat er wel aan te komen, zie je niet.
1: Maar ja.
0: Er is een beetje plotseling gebeurd. Is in de sloot gefietst en daar is hem gevonden.
1: Oh?
0: Ja.
1: Oh, dat is wel heel vervelend.
0: Ja, dat is wel zo'n beetje raar, ja.
1: Ja.
0: Dus, nou, het moet het huis leeg en nou, je weet wel al dat geregeld eromheen.
1: Een heftige periode.
0: Ja, we hebben zelf een kist getimmerd, mijn broer en ik.
1: Ja.
0: En dat was ook een soort afscheid, zal ik maar zeggen.
1: Mm-hmm.
0: En we hebben hem zelf in de auto getild en in het schat laten zagen.
1: Ja.
0: En hij is nu bij mijn moeder.
1: Oké. Okay.
0: Ja. Ja,
1: neem even de tijd voor om het te verwerken.
0: Ja, nou, dat gaat eigenlijk wel vanzelf. Ik ben niet zo'n rouwachtig persoon.
1: Nee.
0: En doodgaan we allemaal, hè?
1: Ja, dat is waar. Maar goed, ik bedoel, ook al is diegene dan 91, het gemis blijft natuurlijk. En je moet er wel even de tijd voor nemen en niet doen alsof het er niet is, hè?
0: Nee, dat gaan we niet doen. Nee, dat gaan we ook niet doen. Ja, je zit met je neus er bovenop nou, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Dus je kan er ook niet omheen.
1: Nee, oké. Okay. Nou, je bent nu wel bijna klaar met werken. Je gaat nu zo ontbijten en slapen?
0: Ik rij nou op de Tjardaweg. Ik ben net klaar met Adorp.
1: Yeah.
0: Oude Adorpenweg en dan de Tjardaweg. Dan ga ik terug naar Wierumerschouw. En dan weer terug naar Adorp. En dan nog een klein stukje Voslaan. En dan rijd ik naar huis.
1: Oké, okay, dus je moet nog eventjes...
0: Ik moet nog een 3 kwartier, 1/2 uur zo, zeg maar.
1: Oké, okay, nou, succes en slaap lekker zo meteen.
0: Ja, gaan we doen.
1: En veel sterkte de komende tijd.
0: Ja, dankjewel, hè.
1: Oké, okay. Dag, IJzersmit uit Onderdendam.
2: De Vroege Vogel.

0: Mike en de Mechanics waren dat en het heette Over My Shoulder. Ja, op het WK heeft België gewonnen van de Verenigde Staten. Binnen 10 minuten zat de eerste er al in.
1: Ze zien weer België en nu is het wel raak. De vlag blijft naar beneden. Doelpunt Charles de Ketelaere. 1-0. Amerika laat het allemaal gebeuren. Heel zwak. Is het verdedigen nog zwakker? Is het uitverdedigen?
0: Ja, uiteindelijk werd het 4-1 voor de Belgen. Het was een beladen wedstrijd. Veel applaus kwam er toen de Amerikaanse speler Volarin Balogun op het veld verscheen. De spits kreeg eerder een rode kaart en was dus eigenlijk geschorst. Maar president Trump had die schorsing ongedaan gemaakt na een belletje met de FIFA. En ook buurlanden Portugal en Spanje speelden vannacht. Op de valreep won Spanje met 1-0. Het fokken van zeldzame kippen, eenden, ganzen en andere vogels staat onder druk. Vanwege de vogelgriep gelden er tegenwoordig ook voor hobbyhouders strenge regels. En die moeten uitbraken voorkomen, maar hebben volgens de hobbyboeren een keerzijde. En als Europa ze niet versoepelt, dan blijft er volgens hen straks geen bijzondere soort meer over.
2: Je ziet wat er gebeurt, dat dus deze hele diversiteit die hier alleen al in, hier loopt, hè, die gaat gewoon helemaal verloren. Dus dan komen we toch weer op straks op dat er in de wereld nog maar 3 rassen zijn. En als je een keer een echte ziekte krijgt, want vogelgriep is een ziekte, maar nog een extremere, dan is gewoon alles weg.
0: Ja, de strenge Europese regels die gelden al voor hobbyhouders met 50 vogels en raken ook de boeren in de directe omgeving. Ook is het uitwisselen van fokdieren tussen EU-landen steeds lastiger geworden. En schadeherstelbedrijven die hebben het nog steeds ontzettend druk na de hevige buien van 2 weken geleden. Door de grote hagelstenen die op sommige plaatsen uit de lucht vielen zijn duizenden auto's beschadigd en die moeten nu allemaal uitgedeukt worden.
3: Binnen, ja, schade net zijn er wel meer dan 10.000 aanmeldingen. En we hebben gezegd met elkaar, wij krijgen het niet weg, dus we starten een hagelcentrum, een omgeving hier, in de omgeving bij Amersfoort en in Zeeland, dus 3, om uiteindelijk de klanten zo goed mogelijk en snel mogelijk te kunnen bedienen. Want ja, iedereen wil hagelvrij rondrijden.
0: De herstelbedrijven verwachten dat het zeker tot oktober duurt voordat alle beschadigde auto's zijn gerepareerd. Nou, 5 minuten voor 6:30, zometeen natuurlijk Noordnieuws. Wat zit erin, Fleur?
4: Over auto's gesproken, bezitters van een elektrische auto zijn niet heel tevreden in de gemeente Groningen. Ik vertel zo waarom.
0: Oké, zometeen om 6:30 in Noordnieuws. Zometeen om 6:30 gaan we ook nog even kijken naar ons lopend vuur van gisteren. En dat was dat Groningen een toeristische attractie nodig heeft om meer toeristen naar de provincie te trekken. Hoor je zo meer over? En natuurlijk ook nog het uitgebreide weer met Harma. Wat gaan we krijgen vandaag? Dit zijn de New Radicals. You get what you give.

0: Ze bestonden maar heel even. Maar ze hadden eind jaren 90 wel een wereldhit te pakken. The New Radicals. De zanger is daarna nummers gaan schrijven voor Ronan Keating en voor Texas. En je hoorde You Get What You Give. Het is 6:30 geworden. Je krijgt een overzicht van het nieuws in Groningen. Fleur Oostra, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Elektrische autobezitters in de gemeente Groningen zijn ontevreden over het aantal laadpalen in de gemeente. Dat blijkt uit een enquête van de gemeente zelf. 65% van de ondervraagden zegt dat het niet altijd mogelijk is om een auto op te laden in de buurt. Volgens 13% is er zelfs bijna nooit een plek beschikbaar. Van de mensen die geen elektrische auto rijden, verwacht 1 op de 5 dat er te weinig laadpalen zijn. Ook de hoge aanschafprijs en het beperkte rijbereik worden als reden gegeven om geen elektrische auto te kopen. De politie heeft afgelopen zaterdag in Leek 3 personen aangehouden die zich voordeden als nepagenten. Het gaat om 2 minderjarigen en een 20-jarige man uit Groningen. De 3 mannen hadden een 74-jarige vrouw gebeld en gevraagd om voor een onderzoek naar een crimineel netwerk waardevolle spullen klaar te leggen. De nepagenten zouden die spullen zogenaamd veilig stellen. Ze namen behalve geld ook sieraden en een pinpas mee en zijn diezelfde avond nog aangehouden door de politie. Aan de Hamrik in Marum is gisteravond een auto van de weg geraakt en in de sloot terechtgekomen. De auto schampte onderweg meerdere bomen. De bestuurder is gecontroleerd door het ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De provincie Groningen, 6 andere provincies en het Rijk hebben afspraken gemaakt om de grutto beter te beschermen. In heel Nederland worden 35 gebieden optimaal ingericht voor de vogel. In onze provincie zijn dat de natuurgebieden Gorecht en het Reitdiepdal. Grutto's gedijen goed bij drassen, grasland en ook andere dieren zoals insecten, kikkers en padden hebben daar baat bij. Boeren in het gebied die meedoen aan natuurbeheer kunnen daar een vergoeding voor krijgen. De komende jaren trekt het Rijk zo'n 200 miljoen euro per jaar uit voor meer agrarisch natuurbeheer. En daarvan gaat een groot deel naar de grutto-gebieden. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
0: Fleur, dankjewel. De Ochtendploeg.
2: Met Edwin Mooibroek.
0: Goedemorgen. Groningen moet meer toeristische attracties hebben. Dat was gisteren ons lopend vuur. Zometeen krijgen de uitslag. En natuurlijk het uitgebreide weer met Harma.

0: Ja, en Graceland was het landgoed van Elvis Presley, hè? Je hoorde Paul Simon op Radio Noord.
1: Lopend vuur.
0: We gaan eens even kijken naar ons lopend vuur van gisteren. En het ging over het aantal toeristen dat naar Groningen komt. Vorig jaar gingen zo'n 9 miljoen mensen op vakantie in eigen land. En maar 200.000 kwamen daarvan naar de provincie Groningen. En dat bracht ons gisteren bij de stelling: Groningen moet meer toeristische attracties hebben.
2: Ja, daar werd veel op gereageerd.
0: Ja.
2: Onder andere Gea Piek, die zegt: Groningen is mooi op zichzelf, maar een toeristische attractie is wel mooi, ook voor de Groningers, maar niet meer dan 1, misschien 2. Bijvoorbeeld die kabelbaan in de stad, die er nog steeds niet is gekomen.
0: Nee, daar wordt ook niet meer over gesproken volgens mij, toch? Dat was jaren geleden, die kabelbaan.
2: Ja,
0: klopt. Er wordt er niks meer over.
2: Nee, nou, wie weet, ooit. Marleen die zegt ook: meer attracties of de huidige wat opplussen. Dat is misschien wel een goed idee. Dat is namelijk niet alleen leuk voor toeristen, maar ook voor iedereen die hier woont. Ja, zoveel is er niet voor gezinnen, zegt Marleen. En Harold, die is daarmee eens. Die zegt: een pretpark of een vakantiepark zou toerisme wel goed doen. En Jannie, die heeft een hele mooie reactie. Die zegt: de grootste attractie is de natuur. Maar ja, dat moet je wel willen zien natuurlijk.
0: Nou ja, veel mensen zien het dus niet. Want er komen blijkbaar heel weinig mensen naar Groningen.
2: Ja.
0: Dus er zou toch iets meer moeten gebeuren, zou je zeggen. Of je moet het beter verkopen, kan natuurlijk ook, hè?
2: Ja, maar waarop veel mensen ook weer zeggen van: nou, laat ze dat maar gewoon even niet weten. Want dan wordt het hier ook niet zo druk.
0: Nee, dat is waar.
2: Mooi houden zo.
0: Maar voor al die mensen die restaurants hebben, die campings hebben, die hotels hebben, is het misschien wel fijn als er iets meer komt.
2: Ja, dat is ook wel zo. G. Post die zegt: er zijn gelukkig genoeg mooie plekken in onze provincie. We wandelen en fietsen er in alle rust. En ook zij zegt: het hoeft hier niet zo overvol te worden door toeristen. En Gert die gaat graag op pad, want die zegt: ik wandel graag door stad en Ommeland en laat met foto's en video's de schoonheid van Groningen zien. En het valt mij op dat veel Groningers ook nauwelijks beseffen dat zij tussen vele pareltjes in de mooiste en rustigste provincie van ons land wonen. En wat mij betreft, zegt hij, bewaken wij samen dit geluk. Nou, dat is hartstikke mooi gezegd.
0: Maar tussen 200.000 bezoekers en ietsje meer is het nog steeds weinig natuurlijk ook, hè?
2: Ja, dan zou ik ook even wat reacties voorlezen van mensen die wat minder positief zijn.
0: Ja.
2: Zoals Ella, die zegt: ik zou hier nooit op vakantie gaan. Een citytrip voor een weekendje stad is leuk, maar ja, verder. Ik vind het landschap saai en kaal. Wandelen en fietsen ga ik ook voor naar Drenthe. En Harry is het daarmee eens. Die zegt: zo'n topprovincie is Groningen nou ook weer niet. Nou goed, dan heb je mensen. Er gaan mensen los natuurlijk. Zoals Babette die zegt: wat een onzin. Groningen is een toeristische attractie. Je moet er alleen oog voor hebben. En Berdien zegt ook: nee, wij blijven juist thuis omdat het hier zo mooi is.
0: Nou, zo heeft iedereen zijn mening, toch?
2: Precies.
0: En dat mag natuurlijk bij het lopend vuur. En straks na 7 hebben we weer een nieuw lopend vuur.

0: Pink was dat en Walk Me Home. Het is 18 voor 7. Arma, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Edwin.
0: Herhaling van gisteren?
1: Ja, toch wel. Ik denk dat wel weer die bewolking behoorlijk hardnekkig geweest. Ja, en op de meeste plek bleef droog. Maar het zag ook nog wel weer wat lichte buitjes zo op de radar die zichtbaar ben. Het is hem de vraag waar of dat langstrekt. En waar of dat er in uiteindelijk wel wat regen naar beneden komt. Maar nee, het is wel een beetje een moeilijk verhaal voor de zon. Gisteren werd uiteindelijk toch met nog wat zonnebien. Dikke 20 graden groot in de stad. Oranjebuurt 16 graden op dit moment onder de bewolking. En de barometer stand 1011 millibar visvliet. Gisteren 20 graden groot, 2/10 millimeter. Dus door nog wel wat regen had. Op dit moment 16 graden in bewolkt en zwakke west-zuidwestenwind. En in roodschaal bewolken en wat zon vermeurs met 12 kilometer zicht en 15,5 groot. In gisteren werd 21 graden met een dikke 2,5 uur de zon. Nou, vandaag een wisselend bewolkte dag met kans op een bui of een buitje. Maar de zon die laat zich in ieder geval ook wel zaaien. De wind draait naar het westen tot noordwesten, wat motig tot vrij krachtig met 19 tot 21 graden. Vanochtend en vannacht liep droog verblieven met kloot over op met 15 graden als minimum. En mijn kinderen nog een buitje vuur komen, maar op de meeste plek bleef droog met overtouw het zon. En 19 tot 22 graden.

De nummer 1 in Nederland, Shakira en Burna Boy, was dat en dat heette Die Die. Ja, de zomervakantie is begonnen. Basisschoolleerlingen hebben 6 weken vakantie. Nou, om ze een beetje te vermaken zijn er allemaal gratis speelfestivals. Hoor je zo meteen naar 7 uur meer over. En we gaan ook nog een nieuw lopend vuur ontsteken. Dit is Santana, Maria Maria.

0: knelkste gunnige van 2026.
1: SS, veel score, maar nou ja, dit is het nou.
2: Nou ja, daarom.
0: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
3: op TV Noord. Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
0: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
3: Radio Noord. Nu het nieuws van 7 uur.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het treinverkeer van en naar Rotterdam is weer opgestart. Door een brand in een kabelgoot reden er ruim een week lang geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Honderden kabels waren beschadigd. Aanvankelijk zouden de problemen afgelopen donderdag verholpen zijn, maar dat moment werd meermaals verplaatst. Vannacht zijn op het spoor bij Rotterdam de laatste tests uitgevoerd, waarna in de vroege ochtend het treinverkeer werd opgestart. Meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat de erfbelasting moet worden verhoogd, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. Het CPB deed dat onderzoek omdat de erfbelasting vaak ter discussie staat.
5: Over het algemeen zie je dat er vrij breed draagvlak is voor progressiviteit. Hè? Dat wil zeggen dat grotere erfenissen zwaarder zouden mogen worden belast dan kleine.
4: Een kleine groep vindt dat de erfbelasting moet worden afgeschaft. Bij de Kreekraksluizen in Zeeland mogen 20 windmolens overdag niet draaien. Dat heeft de provincie besloten na de dood van een zeearend in april. De vogel kwam in botsing met een wiek. De komende maanden moet het windpark een vogeldetectiesysteem aanbrengen, waardoor de wieken vertragen als er een zeearend is. België heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal dankzij een overtuigende 4-1 overwinning op de Verenigde Staten. De laatste goal viel in blessuretijd.
6: Richards die nog moet opletten en nog Lukaku misschien. Lukaku nog eentje, natuurlijk! Lukaku nog eentje, natuurlijk! 1-4! In het Witte Huis knipt er een het licht uit!
4: Die opmerking is een verwijzing naar het telefoongesprek van de Amerikaanse president Trump met FIFA-baas Infantino, waarna de schorsing van een Amerikaanse speler ongedaan gemaakt werd. Het weer, veel zon, maar ook bewolking, vooral in het noorden. Daar kan ook lokaal wat regen vallen. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Krijgen de hoofdpunten van het nieuws in Groningen. Fleur, goedemorgen.
7: Goedemorgen. Een 23-jarige man uit Midwolda die 13 slagerijen heeft bedreigd, staat vandaag voor de rechter in Groningen. De man zou hebben geroepen dat hij iedereen zou doodsteken als de zaken niet de volgende dag zouden sluiten. Volgens het Openbaar Ministerie handelde de man vanuit radicale overtuigingen over dieren- en milieubescherming. In Groningen, 6 andere provincies en het Rijk zijn afspraken gemaakt om de grutto's beter te beschermen. Het doel is om de leefgebieden te verbeteren en hun aantal te laten groeien. In Groningen gaat het dan om de natuurgebieden Gorecht en het Rijtdiepdal. En in onze provincie zijn overschrijdingen van de PFAS-norm vastgesteld. In de Groningse wateren, maar ook op locaties waar met blusschuim wordt gewerkt. Zoals het gebied rondom vliegveld Eelde. Meer nieuws om 19:30.
8: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
9: Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
10: Hé, hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
11: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op emiheat.nl.
12: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitaire tegels, Verbindingsweg 19 in Bedum.
3: De Ochtendploeg.
13: Met Edwin Mooibroek.
3: Goedemorgen, zometeen een nieuw lopend vuur. En gratis speelfestivals trappen af in de stad. Hoor je zo meer over. Dit is Donna Summer.

0: Petra en Fleur, kennen jullie de Netflix-documentaire Don't Die, The Man Who Wants to Live Forever?
1: Ik heb niet gezien.
2: Nee, ik heb al een tijdje geen Netflix gekeken, maar dat moet ik echt nodig weer doen.
0: Ja, er is een man die geeft miljoenen uit om eeuwig jong te blijven. Hij is nu 47. Hij slikt ongeveer 100 pillen per dag. Hij gaat nooit uit, drinkt nooit alcohol, eet 2 van de 3 maaltijden per dag heel eentonig, vooral supergroenten zoals broccoli en bloemkool. Hij heeft miljoenen volgers op sociale media. Zouden jullie voor eeuwig jong willen blijven?
1: Nee. Nee, maar als ik dit zo hoor, dan is hij dus zijn hele leven staat in het teken van niet oud worden.
0: Ja, en hij laat zich ook inspuiten met het bloedplasma van zijn tienerzoon.
1: Oh, ja.
2: Echt?
0: Ja.
2: Oh. Ja, ik vind het wel lastig dat ik ouder word. Ik verzet me daar wel een beetje tegen.
0: Ja, hoe?
2: Ja. Nou ja, rimpels. De angst voor rimpels bijvoorbeeld.
0: Ja.
2: Maar goed, ik heb een soort olie ontdekt. Castorolie. En ja, ik heb echt het idee dat dat werkt.
0: Okay.
2: Dus daar hou ik me dan aan.
0: Ja, iedereen gaat een beetje dat soort dingen zoeken, ja, natuurlijk ook. Hè? Allemaal smeerseltjes en zo.
2: Ik zie geen rimpels.
0: Nee,
2: komt door die castorolie.
0: Oh,
2: ja.
0: Moet ik ook eens proberen.
2: Ja, een soort hele dikke, vettige olie. Het is echt hele rare olie. Het ruikt ook een beetje naar motorolie. Maar...
0: Naar motorolie? Oké.
2: Okay. Hey, maar het is wel echt heel natuurlijk, dus het is wel prima om dat te gebruiken.
0: Oh ja, het werkt.
2: Ja.
0: Ja.
2: Nou, dank je.
0: Ja, nou ja, jij bent nog hartstikke jong, Petra ook. Hè? Jij bent het jongste van de stel natuurlijk ook. Hè?
1: Ja, ik ben er ook nog niet zo mee bezig.
0: Nou, kom misschien wel.
1: Ja, ik heb het idee dat dat niet komt. Ja, je weet het niet. Ik kan niet vooruitkijken, maar ja.
0: Nee, maar ja, de man die eeuwig jong wil blijven, ja, het is een beetje vervelend, maar het AD meldt nu dat hij heeft nu een auto-immuunziekte.
2: Oh.
0: Dus ondanks al die miljoenen die hij daarna heeft uitgegeven... ja, een auto-immuunziekte waarbij zijn maag zichzelf opeet.
2: Oh.
0: Maar ja, ik denk als je er zo weinig eet per dag... uiteindelijk kan het natuurlijk ook niet helemaal gezond zijn natuurlijk ook. En al die pillen slikt en zo, 100 pillen per dag.
1: Maar kan het zijn dat hij dit zelf dus heeft gedaan?
0: Ja, dat vertelt het verhaal niet.
1: Eigenlijk alles voor niks, hè?
0: Nee, maar ja, goed, uiteindelijk moeten we er toch ons bij neerleggen van je wordt ouder. En uiteindelijk ga je dood natuurlijk ook gewoon. Ja,
2: dat is
0: gewoon
2: accepteren.
0: Dat is gewoon een feit natuurlijk ook.
2: Ja.
0: Er is een flinke discussie over de erfbelasting is bezig. Het CPB, Centraal Planbureau, heeft daar nu onderzoek voor gedaan. Ja, de ene vindt het een gehate belasting, de ander vindt het alleen maar prima. Zo'n 12% van de Nederlanders wil dat erfbelasting wordt afgeschaft... en meer dan de helft wil dat erfenissen juist zwaarder worden belast. Kijk, natuurlijk, uiteindelijk krijg je wel een soort van tweedeling natuurlijk. Hè? Veel van de naoorlogse generatie, ja, die mensen hebben allemaal koophuizen, die overlijden nu... En ja, als je ouders een koophuis hadden, nou, dan heb je mazzel. Hebben ze een huurhuis, ja, dan heb je misschien wel pech. Dus je krijgt natuurlijk wel meer een tweedeling. Hè?
1: Ja, dat is waar. Ja. Ja, maar soms moet je het toch gewoon ook accepteren. Het is zoals het is,
0: ja,
1: denk ik dan.
0: Dat is waar.
1: Want je kunt het ook anders bekijken. Want mijn oma is kort geleden overleden en die had een koophuis. Dus mijn moeder en broers en zus die hebben dus nu dat huis. Maar dat huis wordt... Ja, vooralsnog niet verkocht.
0: Ja, dus dan heb je een probleempje.
1: Dus dan heb je een probleem. Ja, kun je dan ook mee zitten.
0: Ja, dat is
1: waar.
0: Dat is
1: weer de keerzijde.
0: Ja, er zijn eigenlijk volgens mij 2 meningen. Veel mensen hebben zoiets van, nou ja, het is binnen de familie is het verdiend. Er is al belasting over betaald.
1: Ja.
0: En waarom zou de overheid dan ook nog een graantje van mee moeten pikken? En andere mensen zeggen van, ja, je krijgt het in je schoot geworpen en zo. En je krijgt daar meer tweedelingen van. Maar goed, de overheid krijgt sowieso, omdat er inderdaad dan die koophuizen zijn, krijgen ze alsnog natuurlijk nog veel aan de erfbelasting.
1: Ja, ja, dat wel.
0: Maar goed, zometeen gaan we een nieuw lopend vuur ontsteken. Dus dat rondje eentje kunnen zijn misschien ook wel. Dit is Sam Fender en Olivia Dean. En dat heet Ram Me In.

0: Ed Sheeran was dat en het heette Bad Habits.
1: Lopend vuur.
0: Tijd geworden voor een nieuw lopend vuur om 19 minuten over 7. Ja, je hoort dat je er al in het bulletin over PFAS. Overal in de provincie is te veel PFAS gevonden, blijkt het onderzoek van de waterschappen Noorderzijl, Vesternhunze en Aas. En de ernst verschilt een beetje per gebied, maar op sommige plekken ligt die waarde tot 300 keer hoger dan is toegestaan. Ja, PFAS zit

0: Eigenlijk in alles, hè?
1: Ja, dat blijkt.
0: Ja, volgens mij zitten wij hier ook in de studio omgeven met PFAS.
1: Ja.
0: Het zit in heel veel producten. Het is ook bedoeld om water of vuil afstotend te maken. Het zit bijvoorbeeld in regenkleding, zit het.
1: Cosmetica. Olie.
0: Ja, weet je dan zeker dat jij een natuurlijke olie hebt?
1: Nou ja, dat zit wel in een plastic flesje. Dus dat zal ook invloed hebben. Dat denk ik wel.
0: Omdat het dat plastic dat zit met
1: ja,
0: zit
1: dat plastic daar ook in komt.
0: En natuurlijk PFAS en zo. Ja. Maar ja, we worden natuurlijk. Je doet er ook niet zoveel aan. Ik bedoel, het is allemaal onder ons en zo, PFAS. En dan denk je van ja, wat moet ik eraan doen?
1: Ja, en al jaren, hè?
0: En al jaren.
1: Jaren.
0: Ik bedoel, net als een beetje met bestrijdingsmiddelen en dat soort dingen. Ik bedoel, ik probeer een beetje af en toe wel biologisch te eten.
1: Ja, alles goed wassen.
0: Maar ik zat gisteren een biologische paprika en er zit plastic omheen.
1: Oh ja.
0: Er gaat volgens mij ook iets mis dan.
1: Ja. Waar weer PFAS in zit.
0: Nou, ik weet niet of daar dan ook weer PFAS in zit.
1: Nee.
0: Maar ja, ik heb me wel een keer laten vertellen dat het eigenlijk in heel veel dingen zit. Misschien zit het ook wel in deze microfoon.
1: Ja, nu ga je ons allemaal bang maken.
0: Nee, ik zit je ervan niet bang te maken, maar ik bedoel, maar het was natuurlijk een hele mooie uitvinding ook. Van anti-baklagen en zo, van die pannen en zo. Dat pannen niet meer aanbranden.
1: Ja.
0: Maar ja, daar moet je ook weer mee uitkijken. Want ja, als dat een beetje gaat loslaten, dan zit je weer met de PFAS.
1: Die pannen zou je inderdaad niet moeten gebruiken.
0: Nee. Nee. Ja, nu heb je dan weer een trend dat je dan weer PFAS-loze pannen hebt en zo. Nou ja, zo blijf je bezig.
1: En dat het in moedermelk zit.
0: Oh, dat was laatst ook nog een verhaal, inderdaad, hè?
1: Ja. Verhoogde concentraties.
0: Nou, we hebben wel een leuk lopend vuur uitgekozen vandaag. Nou, goed.
1: Ja, want wat is de stelling dan?
0: Ik maak mij zorgen over PFAS.
1: Ja. Nou ja, je wordt er nu bijna mee doodgegooid. Ik zeg het niet netjes, maar je leest het nu overal. Dan kun je bijna. Ja, daar moet je haast wel bang van worden, lijkt mij.
0: Ja, nou ja, goed. We worden nog steeds redelijk oud natuurlijk met z'n allen.
1: Ja. Nou goed, ja, ik ben benieuwd hoe Groningen daarover denkt. Ik heb het lopend vuur net op Facebook geplaatst, dus daar kun je op reageren. Maar je mag ook eventjes appen of bellen naar het nummer 050-388-288.
0: Oké, ik maak mij zorgen over PFAS, dat is de stelling. We gaan eens even kijken wie er allemaal jarig zijn vandaag op 7 juli. Selma van Dijk is jarig. Die ken je nog van de Hart van Nederland van vroeger. Ze is 57 jaar geworden. Jeroen van Enkel, die is vandaag 65 jaar oud geworden. En ook Ringo Starr is jarig. Hij is 86 jaar geworden. En Ringo Starr, die ken je natuurlijk van de Beatles. Maar ook solo heeft hij een paar hitjes gehad. Dit is uit 1973, jaar lang geleden. Ringo Starr en Photograph.

0: Ringo Starr. Hij is vandaag 86 jaar geworden, Your Photograph. Bijna 19:30 geworden, zo meteen om 19:30 natuurlijk Noordnieuws. Fleur, wat zit erin?
1: Bij opgravingen in Oldambt is een 17e-eeuwse toiletpot gevonden. En wat hebben ze daar nog meer gevonden?
0: Oké, dat hoor je zometeen allemaal om 19:30 in Noordnieuws. Zometeen ook het uitgebreide weer met Harma tot 19:30.

0: op in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
1: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
2: Iedereen begrijpt elkaar.
3: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
4: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
5: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
6: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
7: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
8: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
8: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
11: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans, alleen de prijs is anders.
12: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
13: 8:01. Je krijgt een overzicht van het nieuws in Groningen. Fleur Oostra, goedemorgen.
14: Goedemorgen. Een man uit Midwolda die verdacht wordt van het bedreigen van slagerijen staat vandaag voor de rechter. Hij zou hebben gedreigd dat hij mensen zou doodsteken als de zaken niet de volgende dag zouden sluiten. De 23-jarige man zit sinds september vorig jaar vast. De man zou hebben gehandeld vanuit radicale overtuigingen over dieren- en milieubescherming. Zo zegt het Openbaar Ministerie. De politie heeft afgelopen zaterdag in Leek 3 personen aangehouden die zich voordeden als nepagenten. Het gaat om 2 minderjarigen en een 20-jarige man uit Groningen. De 3 mannen hadden een 74-jarige vrouw gebeld en gevraagd om voor een onderzoek naar een crimineel netwerk waardevolle spullen klaar te leggen. De nepagenten zouden die spullen zogenaamd veiligstellen. Ze namen behalve geld ook sieraden en een pinpas mee en zijn diezelfde avond nog aangehouden door de politie. Elektrische autobezitters in de gemeente Groningen zijn ontevreden over het aantal laadpalen in de gemeente. Dat blijkt uit een enquête van de gemeente zelf. 65% van de ondervraagden zegt dat het niet altijd mogelijk is om een auto op te laden in de buurt. Volgens 13% is er zelfs bijna nooit een plek beschikbaar. Van de mensen die geen elektrische auto rijden, verwacht 1 op de 5 dat er te weinig laadpalen zijn. Ook de hoge aanschafprijs en het beperkte rijbereik worden als reden gegeven om geen elektrische auto te kopen. Bij opgravingen op de plek van het nieuwe gemeentehuis van Oldambt is een toilet uit de 17e eeuw gevonden. Letterlijk een beerput. Archeoloog Co. Lenting vertelt wat daar gevonden is.
15: Een beerput is een toilet van vroeger buiten. En zo'n beerput is eigenlijk voor een archeoloog heel fijn. Want dan kunnen ze namelijk zien wat de mensen allemaal vroeger gegeten hebben. Er zitten allemaal kersenpitten in, er zitten pruimenpitten in. Er zitten druivenpitten in en veel meer allerlei zaden.
14: Naast de beerput zijn ook oude apothekersflessen gevonden. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
16: Vandaag is wisselend bewolkt met kans op een bui of een buitje, maar de zon die laat zich waarschijnlijk ook wel in bezoeien. De wind draait naar het westen tot noordwesten, wat matig tot vrij krachtig met 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht ligt druis te blijven, met kloot overtouw op met 13 tot 16 graden als minimum. En met kinderdag een buitje voorkomen, maar op de meeste plek blijft druis met overtouw van zon. En de temperatuur gaat richting 19 tot 22 graden.
17: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
18: Werken waar je er echt toe doet? Op het water,
2: in de techniek of op kantoor?
18: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
2: Check werkerbijwagenborg.com.
19: Sunne te veel? Jokason.nl. Albino 60 Joorsen weer en rolloen.
2: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkerbijwagenborg.com.
20: Tot 80% besparen met een hybride warmtepomp van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
21: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
22: De Ochtendploeg.
23: Met Edwin Mooibroek.
24: Goedemorgen, Oranje-fan Gert Grimius is weer terug in Stadskanaal. Hij was bij het WK in Amerika. Nou, we spreken hem zo meteen. Oh.

0: Dit was de versie van Phil Collins. Je hoorde Can't Stop Loving You. Ja, met een lichte kater en een jetlag zit Oranje-fan Gert Grimius weer thuis. Na maar 4 Oranje-wedstrijden konden hij en andere meegereisde supporters de koffers alweer pakken. Ja, hij is inmiddels terug in Stadskanaal en we blikken nog één keertje terug op dat te korte WK. Gert, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Edwin.
0: Ja, heb je de reis een beetje kunnen verwerken?
1: Ja, de reis hebben we goed verwerkt. Ja, ik dacht met vrienden als van de reis. Nee, de reis goed verwerkt.
0: Nou, een beetje te kort, hè?
1: We hebben toen afgelopen was direct geboekt met vliegtickets.
0: Oh ja, toen de Nederland uitgeschakeld was, meteen hup weer naar huis.
1: Ja, meteen weer. Ja, meteen. Maar we moesten eerst de auto weer inleveren. Die 600 kilometer rijden van Laredo. Dat is bij de Mexicaanse grens naar Dallas.
0: Ja. Yeah.
1: Nou, er was 600 kilometer geslapen. En dan is morgens bij het vliegveld. We hadden overnachting met het vliegveld. Auto weer geleverd. En we hadden s'avonds nog een vliegtuig geboekt. Van Dallas naar Amsterdam. Mm. Dus dan maar weer naar huis.
0: Ja, de lol was er meteen af. Meteen wegwezen.
1: Ja, de lol is eraf. Ja, niet van het sporten, maar ja, we zijn uitgeschakeld. En dan heb je, ja, je hebt er nog zoveel te zoeken, maar dat kan wel op een andere keer. Maar niet met het sporten. We waren daar voor de sport van Nederland zelf al.
0: Ja.
1: Ja, en als dat uitgeschakeld zijn, ja, dan houdt het op natuurlijk. Ja, dan gaan we weer eruit. Dan is daar gewoon af.
0: Ja, dat is waar. Maar kijk je nog wel? Volg je de rest nog wel ook?
1: Ja, zeker gisteravond Spanje en Portugal 1-0. En ja, de blessuretijd, 9 seconden blessuretijd. Nee, natuurlijk volg je als sportliefhebber, het voetballiefhebber, volg je het voetbal natuurlijk gewoon tot en met 19 juli, wat ook onze bedoeling was.
0: Mm-hmm.
1: Nee, daar is het WK te mooi voor en het sport ook te mooi voor.
0: Ja, in België, Amerika natuurlijk, Amerika uitgeschakeld met dat schandaaltje van die speler ook.
1: Ach, hou er mee op. Ja, dat is ja, ik zeg, dat is een beetje machtsmisbruik van een aantal mensen.
0: Mm.
1: Dat kan natuurlijk helemaal niet sportief gezien bij de FIFA en bij de wereldploegen. En terecht dat België daar ook tegenaan hikt en protesteert. Maar ja, dat helpt allemaal niet.
0: Was de Amerikaanse speler had een rode kaart gekregen, maar Trump heeft even gebeld met de FIFA. En toen werd die rode kaart voorwaardelijk, waardoor hij toch mee kon spelen.
1: Ja, eigenlijk van de zotte natuurlijk. Als dat zo is, hè. Dus, maar als dat zo is, is van de zotte. Dat noem ik dan machtsmisbruik. Dus dat moeten we niet hebben. Dan gaat voetbal ook kapot aan trouwens.
0: Ja, dat klopt. Hoe was het om in Amerika te zijn?
1: Ja, geweldig. We hebben een hele fijne 3 weken gehad. Natuurlijk staat voetbal voorop. Ja, met de Oranje Mars en een paar keer op de bus zijn we uitgenodigd. Ja, dat is ook een hele belevenis. Ja, en daarna zijn we bij Elvis Presley geweest, met Queensland. We zijn bij het Space Center geweest in Houston. Mississippi hebben we even opgevaren in St. Louis. Nee, we hebben heel wat dingen nog gezien, wat leuk is, waar we tijd voor hadden. Even omgereden soms.
0: Mm-hmm.
1: Maar er zijn wel leuke dingen om te zien in Amerika natuurlijk, buiten het voetbal om.
0: Nou, het klinkt als een hele mooie reis, maar ik denk dat je ook wel veel euro's lichter bent, hè? Want die kaartjes waren allemaal niet goedkoop, hè?
1: De kaartjes waren goedkoop, ja.
0: Waren die wel goedkoop? Ook dat het juist heel duur waren, al die kaartjes voor die wedstrijden.
1: Ja, die zijn duur, maar de supportersvereniging van de hele wereld hebben een beetje stampij gemaakt naar de FIFA voor wat betreft de prijzen. En dan hebben de trouwste fans, dat zijn er in Nederland 300.
0: Mm-hmm.
1: En dat noemen ze caps. Als je een wedstrijd bezoekt, kreeg je een aantal caps. 5 caps voor een uitwedstrijd en 3 voor een thuis. Nou, en als je in de bovenste 300 categorie zit, dan heb je kaarten voor €52.
0: Nou, dat is goedkoop. Jij bent al op veel EK's en WK's geweest. Hè? Dus dat heeft geholpen dan.
1: Ja, dit was de goedkoopste WK voor wat betreft de entreekaarten. Dus
0: nou, ik wou net zeggen.
1: De rest was altijd veel duurder. Dus als we in de finale waren gekomen, was ik €420 kwijt geweest voor alle 8 wedstrijden. Dus dat was te doen.
0: Dat was te doen, ja.
1: Het is altijd veel geld natuurlijk, laat dat voorop staan.
0: Ja.
1: Je moet je reis plannen, je moet overnachten. Maar ook dat viel ons heel dik mee. En het eten ook viel ons ook dik mee. We hadden een budget. Maar de overnachtingen was tussen de 25 en €35 per persoon.
0: Nou, heb je al netjes gedaan.
1: Ja, we hebben er netjes gedaan. In Nieuwrood waren we al in november, had ik je al gepland. Ja, als je vroeg bent met het plannen van een huurauto en van een vliegtuig, het blijft geld, maar dan kun je wat enkele honderd euro's winnen met het vroeg boeken. Dan ben je er vroeg bij en dan, ja.
0: Nou, in 2040 is het in Spanje, Portugal, Marokko, maar begint nog in Zuid-Amerika. Ga je dan ook weer heen?
1: Nou ja, als de gezondheid, ik ben nu 73, ik ben net zo fit als een hondje, zeggen ze dan. Als de gezondheid het toelaat, ja, zeker, dan is het wel in de planning dat ik weer naar Spanje, Portugal, Marokko, naar Argentinië, weet ik niet of ik daar kom. Maar het ligt wel in de bedoeling dat we dan naar het zuiden van Europa de gaan bezoeken.
0: Nou, ja. Hartstikke leuk. En nu weer thuis in Stadskanaal. Dankjewel, Gert Grimiers.

0: Incognito op Radio Noord. Don't you worry about a thing. Arma, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Edwin.
0: Ik mis het stralende weer een beetje.
1: Ja, ik ook. Nou ja, die mogen echt nog in mijn poordonk geduld hebben. Want de bewolking heeft toch wel de betere papieren. Vandaag nog, morgen nog. Donderdag komt in de loop van de dag de zon al beter te de 5 uur. Ja, we moeten eigenlijk kijken op vrijdag en vooral in het weekend dat de zon weer volop aanwezig is. Het ook deels te maken met de windrichting. Want ook al zelf onder hoge druk liggen met een west-noordwestelijke wind, heb je toch volk de bewolking van over de Noordzee en van over de Waddenzee aanvoerd worden. En dat is vandaag ook zo'n dag. Een beetje wisselend bewolkt, er is nog kans op een bui of een buitje, maar de zon die zal zich uiteindelijk ook wel een zweep meer laten zijn. De wind draait naar het westen tot noordwesten, wordt motig tot vrij krachtig met 19 tot 21 graden. Vanochtend en vannacht liep druk te blijven met kloot overtouw op met 13 tot 16 graden als minimum. En men zal er een buitje kunnen voorkomen, maar op de meeste plek blijft druk met overtouw wat zon. En met een motige tot vrij krachtige noordwestenwind wordt 19 tot 22 graden.

0: Hey, the thing I love. Max en Annie Grammer hoorde je. Ja, de zomervakantie is dus officieel begonnen. Dat betekent dat basisschoolkinderen in de stad Groningen 6 weken lang vrij zijn. En om te zorgen dat geen enkel kind zich hoeft te vervelen, trappen de speeltuincentrale en 10 buurt- en speeltuinverenigingen af met de speelfestivals. Verslaggever Berton van Balveren die nam een kijkje in stadswijk Zelwert en hij sprak met organisator Siska Seitema.
1: Ik vind het heel erg belangrijk dat er genoeg te doen is in de 6 weken vakantie voor de kinderen. En vooral omdat hier ook heel veel kinderen in armoede leven. En dat vinden wij heel belangrijk, dat ze gewoon gratis mee kunnen doen aan activiteiten.
2: Heel leuk.
3: Wat maakt het leuk?
2: Van die koei. Ja, we gaan daar trekken. En jij moet daar zo zitten. En je kan ook vallen voor dat. En het was echt leuk.
3: Ja?
2: Ja.
1: We zitten op de 85 kinderen ongeveer. Dus dat is een groot succes voor de eerste dag.
3: Hoe vind jij het om actief bezig te zijn?
2: Leuk.
3: Ja? Wat ben jij aan het doen dan nu?
2: Aan het tekenen.
3: En wat teken jij?
2: Allemaal hartjes en figuren.
4: Ik vind het heel leuk. Het is ook echt mijn roeping wat ik wil worden. Iedereen is heel actief bezig.
3: En waarom vind je het belangrijk om speelambassadeur te zijn?
4: Om kinderen gewoon mee te laten doen en niet alleen maar achter een schermpje te laten zitten.
3: Ja. Hoe is het om dat samen met Leonie te doen?
2: Leuk.
3: Wat was je aan het doen net?
5: Voetballen.
3: En hoe is dat hier?
5: Goed.
3: Je krijgt training, hè?
5: Ja.
3: Van wie?
5: Van de trainers van Groningen.
3: Ja, hoe vind je dat?
5: Goed.
3: Ja?
5: Leuk, ja.
3: Kunnen ze er wel wat van? Ja. Hoeveel goals heb je al gemaakt?
5: Dat weet ik niet, maar wel een paar.
0: Ja, je moet ze bezighouden die 6 weken, want die 6 weken vakantie is natuurlijk best wel heel lang. Vandaar dus allemaal speeltuincentrales. Het was een verslag van Berton van Balveren. Zometeen na 8 uur gaat het weer spelen. Wel is dat, je maakt weer kans op zo'n mooie weerstation. En er zijn ook werkzaamheden begonnen aan de ringweg. Ja, de ringweg ligt er nog maar net, maar er zijn al wel weer werkzaamheden. Waarom het allemaal is, hoor je zometeen na 8 uur. Dit is Janet Jackson, When I Think of You.

0: diabetes.
1: Er brak brand uit op het schip, maar niemand raakte gewond. Iraanse staatsmedia melden dat de olietanker is aangevallen nadat hij een waarschuwing had genegeerd. Iran en de VS tekenden zo'n 3 weken geleden een intentieverklaring, waarin onder andere werd afgesproken dat de straat van Hormuz weer opengaat voor de scheepvaart. Sindsdien zijn er toch verschillende aanvallen geweest. Leiders van de NAVO-landen komen vandaag en morgen bij elkaar in Turkije. Op de top gaat het onder meer over de verhoging van de defensieuitgaven. Ook staat er een ontmoeting tussen de Oekraïense president Zelensky en zijn Amerikaanse collega Trump op de agenda, vertelt correspondent Kiesja Hekster.
2: Trump die heeft ook gezegd dat hij zich opnieuw wil gaan inzetten voor een einde aan de oorlog. Maar hij blijft grillig, weet iedereen. Zelensky hoopt hem in ieder geval te overtuigen dat hij Trumps hulp nodig heeft om zich goed te kunnen verdedigen.
1: De treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland rijden weer. Het treinverkeer lag ruim een week stil door een brand in een kabelgoot. Honderden kabels waren beschadigd en moesten weer aan elkaar worden gelast. Ook internationale treinen hadden er last van. Marine Le Pen hoort vandaag of ze wel of niet mee mag doen aan de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. De rechtbank doet uitspraak in het hoger beroep in de zaak, waarin ze is veroordeeld voor gesjoemel met EU-geld. Correspondent Saskia Houtuin volgt de zaak.
3: Vanaf een uur of 1:30 horen we het besluit van de 4 rechters... of het vonnis van Marine Le Pen in stand blijft of niet. En als het in stand blijft, dan zou dat betekenen dat ze niet mag meedoen met de presidentsverkiezingen volgend jaar.
1: Als Le Pen wordt veroordeeld, mag ze zich 5 jaar niet verkiesbaar stellen. Het weer, veel zon, maar ook bewolking, vooral in het noorden. Daar kan ook lokaal wat regen vallen. Het wordt 22 graden langs de kust tot 28 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en dan is het maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Slechter been, moeite met uit de stoel komen of gewoon toe aan relax zitten? Bedden Outlet Pekela is dé specialist in zitcomfort. Met een ruime collectie sta op en relax stoelen. Kom proef zitten aan de Hendrik Westenstraat 28 in Oude Pekela. Van donderdag tot en met zaterdag van 1 tot 5. Bedden Outlet Pekela met gratis bezorging.

0: Het is nu 9 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de straat van Hormuz is een olietanker aangevallen. Er brak brand uit op het schip, maar niemand raakte gewond. Iraanse staatsmedia melden dat de olietanker is aangevallen nadat hij een waarschuwing had genegeerd. Iran en de VS tekenden zo'n 3 weken geleden een intentieverklaring, waarin onder andere werd afgesproken dat de straat van Hormuz weer open gaat voor de scheepvaart. Sindsdien zijn er toch verschillende aanvallen geweest. 34 buitenlandse wetenschappers komen naar Nederland via een speciaal fonds. De meeste komen uit de VS en dat heeft te maken met president Trump, zegt de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.
2: Wat er gebeurt is dat er enorme bezuinigingen zijn op sommige instituten. Bijvoorbeeld alles wat met zee, klimaat, de aarde te maken heeft. En alles wat met infectieziekten en vaccinatie te maken heeft. Dat mag ook niet van de Amerikaanse regering.
1: Er zijn nog meer buitenlandse onderzoekers welkom. Er is nog plek voor 16 extra wetenschappers. SpaceX wordt toegevoegd aan de Nasdaq 100. Dat is een indexfonds, vertelt economieverslaggever Aida Brands.
3: In het geval van de Nasdaq zijn dat de 100 belangrijkste techbedrijven van Amerika. En als jij je dus bent aangesloten bij zo'n indexfonds, beleg je indirect in al die bedrijven die zijn aangesloten bij dat indexfonds.
1: En dus krijgt een enorme groep mensen die niet actief belegt toch te maken met de koers van het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk. De Belgische koning Filip zal de kwartfinale van België tegen Spanje bijwonen. Hij vliegt daarvoor naar Los Angeles. België versloeg gisteravond de Verenigde Staten met 4-1 op het WK voetbal. De wedstrijd was beladen vanwege een beslissing van de FIFA om de schorsing van de Amerikaanse spits Balogun terug te draaien. Dat gebeurde na een gesprek tussen president Trump en FIFA-voorzitter Infantino. De wedstrijd tussen België en Spanje is vrijdagavond. Spanje won gisteravond van Portugal met 1-0. Het weer vandaag is het wisselend bewolkt met de meeste bewolking in het noorden. In het zuiden is het vrij zonnig vanmiddag. Het wordt dan 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed!

olie- en gasprijzen zijn vanochtend gestegen na een aanval op een gastanker bij de straat van Hormuz voor de kust van Oman. Het schip zou zijn geraakt door een projectiel waarna brand uitbrak. Wie verantwoordelijk is voor de aanval is nog niet officieel vastgelegd. De VS wijst naar Iran, maar Teheran heeft de aanval niet opgeëist en onafhankelijk bewijs ontbreekt. De aanval zorgt opnieuw voor zorgen over de veiligheid van de belangrijke zeeroute. De olieprijs steeg met ruim 1% en de Europese gasprijs liep op met ongeveer 5%. Via het Tulpfonds komen 34 internationale topwetenschappers naar Nederland, van wie 29 uit de VS. Het fonds is vorig jaar opgericht door het ministerie van Onderwijs en onderzoeksfinancier Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, om buitenlandse onderzoekers aan te trekken. Veel Amerikaanse wetenschappers zoeken een nieuwe werkplek nadat onder president Donald Trump fors is bezuinigd op onderzoek en de academische vrijheid onder druk kwam te staan. Het leven in Nederland was in juni gemiddeld 2,9% duurder dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Daarmee is de inflatie gedaald ten opzichte van mei, toen die nog 3,5% bedroeg. Volgens het CBS kwam dat vooral doordat de prijzen van motorbrandstoffen minder hard stegen dan eerder dit jaar. Ook de prijsontwikkeling van hotels en vakantiehuizen drukte de inflatie. De daling hangt samen met lagere olie- en gasprijzen na het voorlopig vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran en de heropening van de straat van Hormuz. Moskou zegt afgelopen nacht doelwit te zijn geweest van een grootschalige Oekraïense droneaanval. Volgens de burgemeester werden meer dan 430 drones afgevuurd, waarvan het merendeel door de Russische luchtverdediging zou zijn onderschept. Bij de nadering van de hoofdstad Moskou zouden nog eens 36 drones zijn vernietigd. De Russische claims zijn niet onafhankelijk te verifiëren. Er zijn geen meldingen van slachtoffers of schade in Moskou. De aanval volgt op zware Russische luchtaanvallen rond Kiev, waarbij eerder deze week 28 mensen om het leven kwamen. Dan nog het weer, af en toe zon, in het noorden meer bewolking, waaruit wat motregen kan vallen. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Morgen ongeveer hetzelfde weer, maar dan tot 27 graden.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Slechter been, moeite met uit de stoel komen of gewoon toe aan relax zitten? Beddenoutlet Pekela is dé specialist in zitcomfort. Met een ruime collectie sta-op en relaxstoelen. Kom proef zitten aan de Hendrik Westenstraat 28 in Oude Pekela. Van donderdag tot en met zaterdag van 1 tot 5. Beddenoutlet Pekela met gratis bezorging.
2: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
3: Dan ben je bij AT Computerservice aan het juiste adres.
2: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computerservice voor je klaar.
3: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
2: AT Computerservice, de specialist voor al je computerproblemen.
4: Het is nu 10:00.
5: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn explosies gehoord bij het hotel waar de Franse president Macron zou logeren. Macron kwam gisteren aan in Damascus. Het is het eerste bezoek van de regeringsleider van de EU aan het land na de val van het regime van Assad. Volgens het Franse presidentiële paleis heeft Macron de explosies niet gehoord, omdat hij al onderweg was voor een gesprek met de Syrische president Sharaa. In de straat van Hormuz is een olietanker aangevallen. Er brak brand uit op het schip, maar niemand raakte gewond. Iraanse staatsmedia zeggen dat de olietanker is aangevallen nadat het schip een waarschuwing had genegeerd. Iran en de VS tekenden zo'n 3 weken geleden een intentieverklaring waarin onder andere werd afgesproken dat de straat van Hormuz weer open gaat voor de scheepvaart. En sindsdien zijn er toch aanvallen geweest. Het vliegverkeer rond de Etna op Sicilië ligt tot zeker 2:00 vanmiddag stil. De Italiaanse vulkaan stootte afgelopen weekend een aswolk uit tot 1500 meter hoogte. Door de wind is die as richting het vliegveld van Catania geblazen. Eerder zou het vliegverkeer om 10:00 weer volledig worden hervat, maar dat is opnieuw uitgesteld. De afgelopen dagen werden ook al tientallen vluchten geschrapt of omgeleid. De Etna is een van de actiefste vulkanen van Europa. Het vliegveld van Catania gaat daarom vaker dicht. In een bos in Belgisch Limburg zijn tientallen zeldzame orchideeën gestolen. Het gaat om 20 tot 30 bergnachtorchissen die veel nachtvlinders aantrekken. Het Limburgs landschap vermoedt dat de planten door iemand zijn uitgegraven en zegt daarbij ook dat dat zinloos is, omdat de planten zo'n verplaatsing vrijwel nooit overleven. Ook in een vaas verwelken de bloemen heel snel. De orchideeën komen nog maar op enkele plaatsen voor. Er is aangifte gedaan. Het weer, af en toe zon met vooral in het noorden veel bewolking. Plaatselijk misschien wat regen en een matige westenwind. Het wordt 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Morgen wat meer zon en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.

olie- en gasprijzen zijn vanochtend gestegen na een aanval op een gastanker bij de straat van Hormuz voor de kust van Oman. Het schip zou zijn geraakt door een projectiel waarna brand uitbrak. Wie verantwoordelijk is voor de aanval is nog niet officieel vastgelegd. De VS wijst naar Iran, maar Teheran heeft de aanval niet opgeëist en onafhankelijk bewijs ontbreekt. De aanval zorgt opnieuw voor zorgen over de veiligheid van de belangrijke zeeroute. De olieprijs steeg met ruim 1% en de Europese gasprijs liep op met ongeveer 5%. Via het Tulpfonds komen 34 internationale topwetenschappers naar Nederland, van wie 29 uit de VS. Het fonds is vorig jaar opgericht door het ministerie van Onderwijs en onderzoeksfinancier Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, om buitenlandse onderzoekers aan te trekken. Veel Amerikaanse wetenschappers zoeken een nieuwe werkplek nadat onder president Donald Trump fors is bezuinigd op onderzoek en de academische vrijheid onder druk kwam te staan. Het leven in Nederland was in juni gemiddeld 2,9% duurder dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Daarmee is de inflatie gedaald ten opzichte van mei, toen die nog 3,5% bedroeg. Volgens het CBS kwam dat vooral doordat de prijzen van motorbrandstoffen minder hard stegen dan eerder dit jaar. Ook de prijsontwikkeling van hotels en vakantiehuizen drukte de inflatie. De daling hangt samen met lagere olie- en gasprijzen na het voorlopig vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran en de heropening van de straat van Hormuz. Moskou zegt afgelopen nacht doelwit te zijn geweest van een grootschalige Oekraïense droneaanval. Volgens de burgemeester werden meer dan 430 drones afgevuurd, waarvan het merendeel door de Russische luchtverdediging zou zijn onderschept. Bij de nadering van de hoofdstad Moskou zouden nog eens 36 drones zijn vernietigd. De Russische claims zijn niet onafhankelijk te verifiëren. Er zijn geen meldingen van slachtoffers of schade in Moskou. De aanval volgt op zware Russische luchtaanvallen rond Kiev, waarbij eerder deze week 28 mensen om het leven kwamen. Dan nog het weer, af en toe zon, in het noorden meer bewolking, waaruit wat motregen kan vallen. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Morgen ongeveer hetzelfde weer, maar dan tot 27 graden.

0: programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Het is nu 11 uur.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn explosies gehoord bij het hotel van de Franse president Macron. Volgens Syrische staatsmedia raakten 18 mensen gewond, onder wie 4 agenten. Volgens zijn kantoor was Macron al onderweg voor een ontmoeting met president Sharaa. Hij kwam gisteravond aan in Damascus. Het is het eerste bezoek van een regeringsleider uit de EU aan Syrië na de val van het regime van Assad. De man uit Den Bosch heeft voor het stelen van sneakers een taakstraf van 160 uur gekregen en een voorwaardelijke celstraf van 2 maanden. Het ging om 12 pallets met schoenen. Samen waren ze 200.000 euro waard. De man huurde een vrachtwagen met chauffeur en deed zich voor als postbedrijf. De medewerkers van een sneakerbedrijf in Veldhoven gaven hem de schoenen mee. De chauffeur van de vrachtwagen is volgens de rechtbank wel schuldig, maar krijgt geen straf. Hij had volgens de rechtbank door moeten hebben dat er iets niet klopte. De man die vorig jaar augustus het Nationaal Monument op de Dam bekladde heeft zich schuldig gemaakt aan beschadiging, oordeelt de rechter. Toch krijgt hij geen straf omdat hij de door hem veroorzaakte schade van zo'n 900 euro al heeft betaald. De man bekladde het monument op de Dam met rode tekst tijdens een pro-Palestijns protest. In China worden verschillende regio's geteisterd door noodweer. Daarbij zijn in de centraal gelegen provincie Hubei zeker 11 doden gevallen. Er sprake van harde wind en zware regen en in sommige gebieden zijn tornado's gezien. Meer dan 20 gebouwen zijn ingestort en duizenden gebouwen zijn beschadigd. In de stad Nanning zijn 48.000 mensen geëvacueerd na een damdoorbraak. De komende dagen wordt er nog meer noodweer verwacht in de regio. Vrijdag bereikt een zeer sterke orkaan Taiwan en daarna de Chinese oostkust. Het weer in Nederland, af en toe zon met vooral in het noorden veel bewolking. Plaatselijk misschien wat regen en een matige westenwind. Het wordt 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Morgen wat meer zon en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
3: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
4: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
3: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
4: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
3: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
5: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.

olie- en gasprijzen zijn vanochtend gestegen na een aanval op een gastanker bij de straat van Hormuz voor de kust van Oman. Het schip zou zijn geraakt door een projectiel waarna brand uitbrak. Wie verantwoordelijk is voor de aanval is nog niet officieel vastgelegd. De VS wijst naar Iran, maar Teheran heeft de aanval niet opgeëist en onafhankelijk bewijs ontbreekt. De aanval zorgt opnieuw voor zorgen over de veiligheid van de belangrijke zeeroute. De olieprijs steeg met ruim 1% en de Europese gasprijs liep op met ongeveer 5%. Via het Tulpfonds komen 34 internationale topwetenschappers naar Nederland, van wie 29 uit de VS. Het fonds is vorig jaar opgericht door het ministerie van Onderwijs en onderzoeksfinancier Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, om buitenlandse onderzoekers aan te trekken. Veel Amerikaanse wetenschappers zoeken een nieuwe werkplek nadat onder president Donald Trump fors is bezuinigd op onderzoek en de academische vrijheid onder druk kwam te staan. Het leven in Nederland was in juni gemiddeld 2,9% duurder dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Daarmee is de inflatie gedaald ten opzichte van mei, toen die nog 3,5% bedroeg. Volgens het CBS kwam dat vooral doordat de prijzen van motorbrandstoffen minder hard stegen dan eerder dit jaar. Ook de prijsontwikkeling van hotels en vakantiehuizen drukte de inflatie. De daling hangt samen met lagere olie- en gasprijzen na het voorlopig vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran en de heropening van de straat van Hormuz. Moskou zegt afgelopen nacht doelwit te zijn geweest van een grootschalige Oekraïense droneaanval. Volgens de burgemeester werden meer dan 430 drones afgevuurd, waarvan het merendeel door de Russische luchtverdediging zou zijn onderschept. Bij de nadering van de hoofdstad Moskou zouden nog eens 36 drones zijn vernietigd. De Russische claims zijn niet onafhankelijk te verifiëren. Er zijn geen meldingen van slachtoffers of schade in Moskou. De aanval volgt op zware Russische luchtaanvallen rond Kiev, waarbij eerder deze week 28 mensen om het leven kwamen. Het weer, af en toe zon, in het noorden meer bewolking waaruit wat motregen kan vallen. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Morgen ongeveer hetzelfde weer, maar dan tot 27 graden.

0: programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlachtwedde.
1: Slechter been, moeite met uit de stoel komen of gewoon toe aan relax zitten? Beddenoutlet Pekela is dé specialist in zitcomfort. Met een ruime collectie sta-op en relaxstoelen. Kom proefzitten aan de Hendrik Westenstraat 28 in Oude Pekela. Van donderdag tot en met zaterdag van 1 tot 5. Beddenoutlet Pekela met gratis bezorging.
2: Het is nu 12 uur.
3: Ewout de Jong met het NOS-journaal. In Oekraïne is het lichaam gevonden van de vrouw die verdacht wordt van een bomaanslag in Monaco vorige week. Dat schrijft de Oekraïnse krant Pravda. De vrouw zou gisteren zijn doodgeschoten in de buurt van de hoofdstad Kiev. Justitie in Monaco had al het vermoeden dat ze het land uit was gevlucht na de aanslag vorige week. Bij de aanslag raakte een Oekraïnse zakenman zijn vrouw en kind gewond. En vermoedelijk was de actie tegen hem gericht omdat hij zaken deed op de door Rusland geannexeerde Krim. De eerste 34 wetenschappers komen via een speciaal fonds, het Tulpfonds, naar Nederland. Op die manier moet de Nederlandse wetenschap worden versterkt. Tegelijkertijd kunnen de wetenschappers hier onderzoek doen, omdat de academische vrijheid in hun eigen land onder druk staat. Zo komen 29 wetenschappers uit de VS. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn explosies geweest bij het hotel van de Franse president Macron. Volgens Syrische staatsmedia raakten 18 mensen gewond, onder wie 4 agenten. Zijn kantoor zegt dat Macron al onderweg was voor een ontmoeting met president Sharaa. Hij kwam gisteravond aan in Damascus. Het is het eerste bezoek van de regeringsleider uit de EU aan Syrië na de val van het regime van Assad. In China worden verschillende regio's geteisterd door noodweer. Daarbij zijn in de centraal gelegen provincie Hubei zeker 11 doden gevallen. Er sprake van harde wind, zware regen en in sommige gebieden zijn tornado's gezien. Meer dan 20 gebouwen zijn ingestort, duizenden gebouwen zijn beschadigd. In de stad Nanning zijn 48.000 mensen geëvacueerd na een damdoorbraak. De komende dagen wordt er nog meer noodweer verwacht in de regio. Vrijdag bereikt een zeer sterke orkaan Taiwan en daarna de Chinese oostkust. Het weer, zonnige periode, in het noorden meer bewolking en plaatselijk kans op wat lichte regen. En met een stevige zuidwestelijke wind wordt het 21 graden op de Wadden tot 29 graden in Limburg. Morgen droog, in het zuiden af en toe zon en 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Lunchtijd.

olie- en gasprijzen zijn vanochtend gestegen na een aanval op een gastanker bij de straat van Hormuz voor de kust van Oman. Het schip zou zijn geraakt door een projectiel waarna brand uitbrak. Wie verantwoordelijk is voor de aanval is nog niet officieel vastgelegd. De VS wijst naar Iran, maar Teheran heeft de aanval niet opgeëist en onafhankelijk bewijs ontbreekt. De aanval zorgt opnieuw voor zorgen over de veiligheid van de belangrijke zeeroute. De olieprijs steeg met ruim 1% en de Europese gasprijs liep op met ongeveer 5%. Via het Tulpfonds komen 34 internationale topwetenschappers naar Nederland, van wie 29 uit de VS. Het fonds is vorig jaar opgericht door het ministerie van Onderwijs en onderzoeksfinancier Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, om buitenlandse onderzoekers aan te trekken. Veel Amerikaanse wetenschappers zoeken een nieuwe werkplek nadat onder president Donald Trump fors is bezuinigd op onderzoek en de academische vrijheid onder druk kwam te staan. Het leven in Nederland was in juni gemiddeld 2,9% duurder dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Daarmee is de inflatie gedaald ten opzichte van mei, toen die nog 3,5% bedroeg. Volgens het CBS kwam dat vooral doordat de prijzen van motorbrandstoffen minder hard stegen dan eerder dit jaar. Ook de prijsontwikkeling van hotels en vakantiehuizen drukte de inflatie. De daling hangt samen met lagere olie- en gasprijzen na het voorlopig vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran en de heropening van de straat van Hormuz. Moskou zegt afgelopen nacht doelwit te zijn geweest van een grootschalige Oekraïense droneaanval. Volgens de burgemeester werden meer dan 430 drones afgevuurd, waarvan het merendeel door de Russische luchtverdediging zou zijn onderschept. Bij de nadering van de hoofdstad Moskou zouden nog eens 36 drones zijn vernietigd. De Russische claims zijn niet onafhankelijk te verifiëren. Er zijn geen meldingen van slachtoffers of schade in Moskou. De aanval volgt op zware Russische luchtaanvallen rond Kiev, waarbij eerder deze week 28 mensen om het leven kwamen. Dan nog het weer, af en toe zon, in het noorden meer bewolking, waaruit wat motregen kan vallen. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Morgen ongeveer hetzelfde weer, maar dan tot 27 graden.

0: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
1: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
0: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
1: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
0: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
2: Het is nu 1 uur. Het is nu 1 uur.
3: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De regeringspartij VVD dient vandaag een wetsvoorstel in om religieuze symbolen bij boa's landelijk te verbieden. Het gaat dan bijvoorbeeld om hoofddoeken, keppels of kruisjes. In de Tweede Kamer is al jaren een ruime meerderheid voor zo'n verbod bij boa's, maar het kwam er tot nu toe niet van. In sommige gemeenten mogen handhavers zichtbaar religieuze symbolen dragen, maar de VVD vindt dat boa's neutraliteit moeten uitstralen. Coalitiegenoot D66 ziet niets in zo'n verbod. Het CDA zegt nog geen definitief standpunt te hebben over het voorstel. In Oekraïne is het lichaam gevonden van de vrouw die verdacht wordt van een bomaanslag in Monaco vorige week. Ze was doodgeschoten. Bij de aanslag raakte een Oekraïense zakenman zijn vrouw en kind gewond. Vermoedelijk was de actie tegen hem gericht omdat hij zaken deed op de door Rusland geannexeerde Krim. De Syrische hoofdstad Damascus zijn ontploffingen geweest in de buurt van het hotel van de Franse president Macron. Experts waren al bezig met voorbereidingen om de bommen te ontmantelen. Zeker 18 mensen raakten gewond, onder wie 4 politieagenten. Volgens het kantoor van president Macron was hij al onderweg naar een ontmoeting met president Chara. De verkeersborden langs Vlaamse snelwegen worden komende jaren vernieuwd. En daarmee moeten de borden beter zijn afgestemd op Nederland en Duitsland. In Vlaanderen kunnen de borden nu nog per provincie verschillen. Daarom wordt het nu overal hetzelfde. Witte afritborden met groen-gele vlakken worden vervangen door zwart-witte symbolen. En pijlen op borden boven de rijbaan krijgen een vaste vorm en wijzen altijd naar boven, net als in Nederland. Het weer, zonnige periode met in het noorden meer bewolking en plaatselijk kans op wat lichte regen. Met een stevige zuidwestelijke wind wordt het vanmiddag 21 graden op de Wadden tot 29 graden in Limburg. Morgen droog, in het zuiden af en toe zon, dan wordt het 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
1: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
0: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
1: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
0: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
4: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de Tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed!

0: Het geluid van Oost-Groningen. Dit is Groningen 1.
1: Do you like my vis?
2: He's a real tasty geezer.

0: Het is nu 2:00. Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij de NAVO-top in Ankara heeft Nederland nieuwe investeringen in defensie aangekondigd. Samen met de bondgenoten wordt geld gestoken in gespecialiseerde marineschepen, vervanging van radarvliegtuigen en de productie van Amerikaanse raketten in Europa. Nederland heeft er enkele miljarden voor gereserveerd. Nederland koopt de schepen samen met het Verenigd Koninkrijk en in samenwerking met Duitsland worden de raketten geproduceerd. Twee mannen hebben in hoger beroep levenslang gekregen voor 7 extreem gewelddadige overvallen. Twee anderen kregen bijna 25 en bijna 20 jaar cel. De overvallen waren in 2020 en 2021 in Noord-Holland en Gelderland. In Berkhout vielen doden en bij andere overvallen raakten 2 mensen zwaar gewond. In Heer Hugo Waard werd een heel gezin zwaar mishandeld. Zo kreeg de zoon een heet strijkijzer op zijn lichaam gedrukt. Voor alle 4 de daders zijn de straffen hoger dan eerder bij de rechtbank. Volgens het gerechtshof heeft de bende onbeschrijfelijk veel leed veroorzaakt. 3 verdachten moeten nog voor de rechter komen. De VVD dient vandaag een wetsvoorstel in voor een landelijk verbod op religieuze uitingen bij boa's. De regeringspartij vindt dat handhavers neutraliteit moeten uitstralen en dus geen hoofddoek, keppel of kruisje mogen dragen. In de Tweede Kamer is al jaren een ruime meerderheid voor zo'n verbod, maar het kwam er tot nu toe niet van. Coalitiegenoot D66 ziet er niets in. De verkeersborden langs Vlaamse snelwegen worden de komende jaren vernieuwd en beter afgestemd op Nederland en Duitsland. In Vlaanderen kunnen de borden per provincie nu verschillen en daarom wordt het nu overal hetzelfde. Witte afritborden met groen-gele vlakken worden vervangen door zwart-witte symbolen. En pijlen op de borden boven de rijbaan krijgen een vaste vorm en wijzen voortaan altijd naar boven. Het weer, zon, vooral in het noorden ook wolken. Het wordt 20 graden op de Wadden tot 28 in Limburg. Morgen eerst bewolkt, later wordt het weer zonnig en dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: '80s en '90s.

olie- en gasprijzen zijn vanochtend gestegen na een aanval op een gastanker bij de straat van Hormuz voor de kust van Oman. Het schip zou zijn geraakt door een projectiel waarna brand uitbrak. Wie verantwoordelijk is voor de aanval is nog niet officieel vastgelegd. De VS wijst naar Iran, maar Teheran heeft de aanval niet opgeëist en onafhankelijk bewijs ontbreekt. De aanval zorgt opnieuw voor zorgen over de veiligheid van de belangrijke zeeroute. De olieprijs steeg met ruim 1% en de Europese gasprijs liep op met ongeveer 5%. Via het Tulpfonds komen 34 internationale topwetenschappers naar Nederland, van wie 29 uit de VS. Het fonds is vorig jaar opgericht door het ministerie van Onderwijs en onderzoeksfinancier Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, om buitenlandse onderzoekers aan te trekken. Veel Amerikaanse wetenschappers zoeken een nieuwe werkplek nadat onder president Donald Trump fors is bezuinigd op onderzoek en de academische vrijheid onder druk kwam te staan. Het leven in Nederland was in juni gemiddeld 2,9% duurder dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Daarmee is de inflatie gedaald ten opzichte van mei, toen die nog 3,5% bedroeg. Volgens het CBS kwam dat vooral doordat de prijzen van motorbrandstoffen minder hard stegen dan eerder dit jaar. Ook de prijsontwikkeling van hotels en vakantiehuizen drukte de inflatie. De daling hangt samen met lagere olie- en gasprijzen na het voorlopig vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran en de heropening van de straat van Hormuz. Moskou zegt afgelopen nacht doelwit te zijn geweest van een grootschalige Oekraïense droneaanval. Volgens de burgemeester werden meer dan 430 drones afgevuurd, waarvan het merendeel door de Russische luchtverdediging zou zijn onderschept. Bij de nadering van de hoofdstad Moskou zouden nog eens 36 drones zijn vernietigd. De Russische claims zijn niet onafhankelijk te verifiëren. Er zijn geen meldingen van slachtoffers of schade in Moskou. De aanval volgt op zware Russische luchtaanvallen rond Kiev, waarbij eerder deze week 28 mensen om het leven kwamen. Dan nog het weer, af en toe zon, in het noorden meer bewolking, waaruit wat motregen kan vallen. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Morgen ongeveer hetzelfde weer, maar dan tot 27 graden.

0: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
1: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
0: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
1: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
0: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
2: Het is nu 3:00.
3: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Franse radicaal-rechtse politica Marine Le Pen heeft een lagere straf gekregen voor het doorsluizen van Europees geld naar de partijkas van het Rassemblement National. Eerder mocht ze zich 5 jaar niet verkiesbaar stellen. Dat is nu effectief 15 maanden. Dat betekent dat Le Pen in theorie volgend jaar mag meedoen aan de presidentsverkiezingen. Maar omdat ze van de rechter ook 1 jaar een enkelband moet dragen, kan ze nauwelijks campagne voeren. De vermoedelijke dader van de bomaanslag vorige week in Monaco is doodgevonden in Oekraïne. Volgens de Oekraïense aanklager zit een agent van de veiligheidsdienst erachter. Die zou dat op eigen initiatief hebben gedaan samen met een oud-agent. Onduidelijk is waarom. Bij de aanslag in Monaco raakte een Oekraïense zakenman gewond. 2 mannen die betrokken waren bij 7 gewelddadige overvallen in Noord-Holland en Gelderland hebben in hoger beroep levenslang gekregen. 2 anderen kregen bijna 25 en 20 jaar cel. Bij een overval in Berkhout viel een dode en bij 2 andere overvallen raakten mensen zwaar gewond. Volgens justitie gebruikten de mannen soms zoveel geweld dat het haast sadistisch genoemd kan worden. Bij de NAVO-top in Ankara heeft Nederland nieuwe investeringen in defensie aangekondigd. Samen met de bondgenoten wordt geld gestoken in gespecialiseerde marineschepen, vervanging van radarvliegtuigen en de productie van Amerikaanse raketten in Europa. Nederland heeft er enkele miljarden voor gereserveerd. Nederland koopt de schepen samen met het Verenigd Koninkrijk. En in samenwerking met Duitsland worden de raketten geproduceerd. Het weer wisselend bewolkt met vooral in het noorden weinig zon. Met een stevige noordwestelijke wind is het 20 graden op de Wadden tot 28 in Limburg. Vannacht ook wat opklaringen, een minima van 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt, later ook wat zon. En dan wordt het 20 tot 26 graden. Vanaf donderdag meer zon en warmer. Dit was het NOS Journaal.
4: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.

olie- en gasprijzen zijn vanochtend gestegen na een aanval op een gastanker bij de straat van Hormuz voor de kust van Oman. Het schip zou zijn geraakt door een projectiel waarna brand uitbrak. Wie verantwoordelijk is voor de aanval is nog niet officieel vastgelegd. De VS wijst naar Iran, maar Teheran heeft de aanval niet opgeëist en onafhankelijk bewijs ontbreekt. De aanval zorgt opnieuw voor zorgen over de veiligheid van de belangrijke zeeroute. De olieprijs steeg met ruim 1% en de Europese gasprijs liep op met ongeveer 5%. Via het Tulpfonds komen 34 internationale topwetenschappers naar Nederland, van wie 29 uit de VS. Het fonds is vorig jaar opgericht door het ministerie van Onderwijs en onderzoeksfinancier Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, om buitenlandse onderzoekers aan te trekken. Veel Amerikaanse wetenschappers zoeken een nieuwe werkplek nadat onder president Donald Trump fors is bezuinigd op onderzoek en de academische vrijheid onder druk kwam te staan. Het leven in Nederland was in juni gemiddeld 2,9% duurder dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Daarmee is de inflatie gedaald ten opzichte van mei, toen die nog 3,5% bedroeg. Volgens het CBS kwam dat vooral doordat de prijzen van motorbrandstoffen minder hard stegen dan eerder dit jaar. Ook de prijsontwikkeling van hotels en vakantiehuizen drukte de inflatie. De daling hangt samen met lagere olie- en gasprijzen na het voorlopig vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran en de heropening van de straat van Hormuz. Moskou zegt afgelopen nacht doelwit te zijn geweest van een grootschalige Oekraïense droneaanval. Volgens de burgemeester werden meer dan 430 drones afgevuurd, waarvan het merendeel door de Russische luchtverdediging zou zijn onderschept. Bij de nadering van de hoofdstad Moskou zouden nog eens 36 drones zijn vernietigd. De Russische claims zijn niet onafhankelijk te verifiëren. Er zijn geen meldingen van slachtoffers of schade in Moskou. De aanval volgt op zware Russische luchtaanvallen rond Kiev, waarbij eerder deze week 28 mensen om het leven kwamen. Dan nog het weer, af en toe zon, in het noorden meer bewolking, waaruit wat motregen kan vallen. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Morgen ongeveer hetzelfde weer, maar dan tot 27 graden.

0: Het is nu 4 uur. Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Franse politica Marine Le Pen heeft een lagere straf gekregen voor het doorsluizen van Europees geld naar de kas van haar partij. Ze mag zich 15 maanden niet verkiesbaar stellen. Dat betekent dat Le Pen volgend jaar mag meedoen aan de presidentsverkiezingen. Het is de vraag of ze dat doet, want vanwege een enkelband kan ze nauwelijks campagne voeren. Een voormalige conciërge van een basisschool in Zoetermeer heeft 7 jaar cel en tbs gekregen voor onder meer ontucht en het maken en verspreiden van kinderporno. De man van 58 jaar werkte tot vorig jaar op een basisschool waar hij stiekem jonge meisjes filmde. In 7 gevallen betastte hij meisjes. De man is ook veroordeeld voor het bezit van kinderseksponnen. Nigel Farage geeft zijn zetel in het Britse parlement op. De leider van de populistische partij Reform UK wordt beschuldigd van gesjoemel met financiën. Op een persconferentie zei Farage dat hem niets te verwijten valt. Hij verlaat het parlement, maar probeert bij tussentijdse verkiezingen zijn zetel weer terug te krijgen. Prins Harry, Elton John en andere bekendheden hebben hun rechtszaak tegen de Daily Mail verloren. Volgens Harry en de anderen schond de uitgever van de krant hun privacy en werden hun telefoons afgeluisterd. Volgens de rechter is er geen bewijs. En de vermoedelijke dader van de bomaanslag vorige week in Monaco is doodgevonden in Oekraïne. Volgens de Oekraïense aanklager zit een agent van de veiligheidsdienst erachter. Die zou het op eigen initiatief hebben gedaan samen met een oude agent. Onduidelijk is waarom. Bij de aanslag in Monaco raakte een Oekraïense zakenman gewond. Het weer wisselend bewolkt met vooral in het noorden weinig zon. Met een stevige noordwestelijke wind is het 20 graden op de Wadden tot 28 in Limburg. Vannacht ook wat opklaringen, minima van 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt, later ook wat zon. Het wordt 20 tot 26 graden en vanaf donderdag meer zon en warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Weer een nacht slecht geslapen? Tijd

olie- en gasprijzen zijn vanochtend gestegen na een aanval op een gastanker bij de straat van Hormuz voor de kust van Oman. Het schip zou zijn geraakt door een projectiel waarna brand uitbrak. Wie verantwoordelijk is voor de aanval is nog niet officieel vastgelegd. De VS wijst naar Iran, maar Teheran heeft de aanval niet opgeëist en onafhankelijk bewijs ontbreekt. De aanval zorgt opnieuw voor zorgen over de veiligheid van de belangrijke zeeroute. De olieprijs steeg met ruim 1% en de Europese gasprijs liep op met ongeveer 5%. Via het Tulpfonds komen 34 internationale topwetenschappers naar Nederland, van wie 29 uit de VS. Het fonds is vorig jaar opgericht door het ministerie van Onderwijs en onderzoeksfinancier Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, om buitenlandse onderzoekers aan te trekken. Veel Amerikaanse wetenschappers zoeken een nieuwe werkplek nadat onder president Donald Trump fors is bezuinigd op onderzoek en de academische vrijheid onder druk kwam te staan. Het leven in Nederland was in juni gemiddeld 2,9% duurder dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Daarmee is de inflatie gedaald ten opzichte van mei, toen die nog 3,5% bedroeg. Volgens het CBS kwam dat vooral doordat de prijzen van motorbrandstoffen minder hard stegen dan eerder dit jaar. Ook de prijsontwikkeling van hotels en vakantiehuizen drukte de inflatie. De daling hangt samen met lagere olie- en gasprijzen na het voorlopig vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran en de heropening van de straat van Hormuz. Moskou zegt afgelopen nacht doelwit te zijn geweest van een grootschalige Oekraïense droneaanval. Volgens de burgemeester werden meer dan 430 drones afgevuurd, waarvan het merendeel door de Russische luchtverdediging zou zijn onderschept. Bij de nadering van de hoofdstad Moskou zouden nog eens 36 drones zijn vernietigd. De Russische claims zijn niet onafhankelijk te verifiëren. Er zijn geen meldingen van slachtoffers of schade in Moskou. De aanval volgt op zware Russische luchtaanvallen rond Kiev, waarbij eerder deze week 28 mensen om het leven kwamen. Dan nog het weer, af en toe zon, in het noorden meer bewolking, waaruit wat motregen kan vallen. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Morgen ongeveer hetzelfde weer, maar dan tot 27 graden.

0: Het is nu 5:00.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het geld voor mbo-scholen wordt straks anders over het land verdeeld als het aan het kabinet ligt. Scholen in krimpregio's, zoals Zeeland, krijgen er geld bij. Scholen in onder meer de Randstad krijgen minder. Door een krimpend aantal leerlingen worden zo'n 10 mbo-scholen met sluiting bedreigd. Het kabinet en het onderwijs vinden dat onwenselijk. Reizigers in het openbaar vervoer in Utrecht worden gecompenseerd voor de chaos met bussen van de afgelopen maanden. De tarieven gaan de komende maanden meerdere keren omlaag en mensen met een jaarabonnement krijgen geld terug. De OV-bedrijven Transdev en Keolis zijn beboet. Met dat geld worden reizigers gecompenseerd. De provincie Utrecht hoopt dat het verlagen van de tarieven een eerste stap is om het vertrouwen van de reizigers terug te winnen. De afgelopen tijd vielen veel bussen in Utrecht uit. Nigel Farage geeft zijn zetel in het Britse parlement op, maar stelt zich meteen weer verkiesbaar. Farage, leider van de anti-immigratiepartij Reform UK, wordt beschuldigd van gesjoemel met miljoenen aan donaties. In een verklaring zei Farage dat hem niets te verwijten valt. Hij verlaat het parlement, maar probeert bij tussentijdse verkiezingen weer gekozen te worden. Tegen de man die ruim 10 Groningse slagerijen bedreigde, eist het Openbaar Ministerie 4 jaar cel. Een deel heeft hij al in voorarrest gezeten. De man uit Nieuwolda had filmpjes bekeken over slachterijen. Vervolgens dreigde hij mensen in slagerijen te zullen doden met een kapmes. Volgens een advocaat is de man een patiënt en moet hij worden behandeld. Het weer wisselend bewolkt, vooral in het noorden weinig zon. Vrij veel wind en 20 graden op de Wadden tot 28 graden in Limburg. Morgen eerst bewolkt, later ook wat zon. 20 tot 26 graden. Vanaf donderdag meer zon en warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Weer een nacht slecht geslapen? Tijd om langs te gaan bij Bedden.

olie- en gasprijzen zijn vanochtend gestegen na een aanval op een gastanker bij de straat van Hormuz voor de kust van Oman. Het schip zou zijn geraakt door een projectiel waarna brand uitbrak. Wie verantwoordelijk is voor de aanval is nog niet officieel vastgelegd. De VS wijst naar Iran, maar Teheran heeft de aanval niet opgeëist en onafhankelijk bewijs ontbreekt. De aanval zorgt opnieuw voor zorgen over de veiligheid van de belangrijke zeeroute. De olieprijs steeg met ruim 1% en de Europese gasprijs liep op met ongeveer 5%. Via het Tulpfonds komen 34 internationale topwetenschappers naar Nederland, van wie 29 uit de VS. Het fonds is vorig jaar opgericht door het ministerie van Onderwijs en onderzoeksfinancier Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, om buitenlandse onderzoekers aan te trekken. Veel Amerikaanse wetenschappers zoeken een nieuwe werkplek nadat onder president Donald Trump fors is bezuinigd op onderzoek en de academische vrijheid onder druk kwam te staan. Het leven in Nederland was in juni gemiddeld 2,9% duurder dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Daarmee is de inflatie gedaald ten opzichte van mei, toen die nog 3,5% bedroeg. Volgens het CBS kwam dat vooral doordat de prijzen van motorbrandstoffen minder hard stegen dan eerder dit jaar. Ook de prijsontwikkeling van hotels en vakantiehuizen drukte de inflatie. De daling hangt samen met lagere olie- en gasprijzen na het voorlopig vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran en de heropening van de straat van Hormuz. Moskou zegt afgelopen nacht doelwit te zijn geweest van een grootschalige Oekraïense droneaanval. Volgens de burgemeester werden meer dan 430 drones afgevuurd, waarvan het merendeel door de Russische luchtverdediging zou zijn onderschept. Bij de nadering van de hoofdstad Moskou zouden nog eens 36 drones zijn vernietigd. De Russische claims zijn niet onafhankelijk te verifiëren. Er zijn geen meldingen van slachtoffers of schade in Moskou. De aanval volgt op zware Russische luchtaanvallen rond Kiev, waarbij eerder deze week 28 mensen om het leven kwamen. Dan nog het weer, af en toe zon, in het noorden meer bewolking, waaruit wat motregen kan vallen. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Morgen ongeveer hetzelfde weer, maar dan tot 27 graden.

0: Het is nu 6 uur.
1: Het geld voor mbo-scholen wordt straks anders over het land verdeeld, zoals het aan het kabinet ligt. Scholen in krimpregio's, zoals Zeeland, krijgen er geld bij. Scholen in onder meer de Randstad krijgen minder. Door een krimpend aantal leerlingen worden zo'n 10 mbo-scholen met sluiting bedreigd. Het kabinet en het onderwijs vinden dat onwenselijk. Nigel Farage geeft zijn zetel in het Britse parlement op, maar stelt zich meteen weer verkiesbaar. Farage, leider van de anti-immigratiepartij Reform UK, wordt beschuldigd van gesjoemel met miljoenen aan donaties. In een verklaring zei Farage dat hem niets te verwijten valt. Hij verlaat het parlement, maar probeert bij tussentijdse verkiezingen weer gekozen te worden. Een oud-burgemeester van Hendrik-Ido-Ambacht is wegens kinderporno veroordeeld tot 1 jaar gevangenisstraf. Een deel is voorwaardelijk. Hij had kinderporno in bezit en verspreidde het ook. De oud-burgemeester werd vrijgesproken van ontucht bij gebrek aan bewijs. Prins Harry, Elton John en andere bekendheden hebben hun rechtszaak tegen de Daily Mail verloren. Volgens Harry en anderen schond de uitgever van de krant hun privacy en werden hun telefoons afgeluisterd. Volgens de rechter is er geen bewijs. Russische sportlieden zijn weer welkom op de Olympische Spelen. Het IOC heeft de schorsing na bijna 3 jaar opgeheven, na een grondige analyse, zegt het comité. Rusland werd geschorst na de inval in Oekraïne. Russen kunnen zich nu kwalificeren voor de Zomerspelen van 2028. De 4e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Deen Mats Pedersen. Hij was de snelste in een groep van 10 overgebleven vluchters. De kopgroep was minuten eerder bij de finish dan het peloton met gele truidrager Pogacar. En daardoor verliest Pogacar de leiderstrui aan de Noor Thorstein Train. Het weer, vanavond een mix van wolkenvelden en opklaringen. Morgen eerst bewolkt, later zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 7 uur.
1: Haalt alsnog speelgoed van het merk Orp uit de winkels omdat er asbest in kan zitten. Het gaat om rekbare speelapen die gevuld zijn met zand. In dat zand is chrysotiel gevonden, een veel voorkomende vorm van asbest. Als de speelapen scheuren, kan dat asbest vrijkomen. Intertoys werd een maand geleden door het AD gewezen op internationale waarschuwingen over de producten. De keten zei toen tegen de krant dat het speelgoed uit voorzorg uit de handel zou worden genomen, maar de figuurtjes bleven toch nog te koop. In het centrum van New York dreigt een flatgebouw in te storten. Het leegstaande kantoorgebouw van 38 verdiepingen was vroeger van medicijnfabrikant Pfizer. Er worden nu woningen ingebouwd. Vanmorgen ontdekten bouwvakkers verzakkingen in de constructie. Een hotel en school vlakbij zijn ontruimd. De wijde omgeving van het flatgebouw in New York is afgezet. Een busongeluk bij Lissabon heeft 2 mensen het leven gekost. Volgens Portugese media stonden zij bij een bushalte te wachten toen ze werden aangereden. Zo'n 20 anderen raakten gewond, van wie er een aantal slecht aan toe is. Ook de buschauffeur raakte gewond. Het is volgens de politie nog onduidelijk waardoor de bus de controle verloor. Reizen met de bus in de provincie Utrecht wordt tijdelijk goedkoper. Het is een goedmaker voor de chaos in het busvervoer. Busbedrijven Keolis en Transdev slaagden er maar niet in om volgens de dienstregeling te rijden. Vanaf oktober wordt de bus in Utrecht geleidelijk goedkoper, maar gratis wordt die niet. De 4e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Deen Mats Pedersen. Hij was de snelste in een groep van 10 overgebleven vluchters. De kopgroep was 13 minuten eerder bij de finish in Foix dan het peloton met gele truidrager Pogacar. Daardoor verliest hij de leiderstrui aan de Noord-Torstein Tren. Het weer. Vanavond opklaringen, vooral meer naar het zuiden. Vannacht is het 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt, later meer zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: dag.
1: Het is nu 8 uur.
2: De 6 van Breda komt mogelijk opnieuw voor de rechter. De advocaat-generaal zegt in een advies aan de Hoge Raad dat er nieuw bewijs is dat mogelijk ander licht werpt op de zaak. 33 jaar geleden werd in een Chinees restaurant in Breda een vrouw doodgeslagen die bekend stond als Oma Mok. De gokkast werd leeggeroofd. 6 verdachten kregen gevangenisstraf. Maar er bleef twijfel over het tijdstip van het misdrijf. Als de zaak van de 6 van Breda opnieuw moet worden behandeld, is dat voor de tweede keer. Door Oekraïense aanvallen ligt de grootste raffinaderij van Rusland voorlopig stil, meldt persbureau Reuters. De raffinaderij in Omsk ligt 2.500 kilometer van de Oekraïense grens. Het complex levert 12% van de Russische olieproductie. Rusland bevestigt niet dat de raffinaderij stil ligt, wel dat er schade is. Door de Oekraïense aanvallen lopen de tekorten aan brandstof in Rusland steeds verder op. Voor tankstations staan lange rijen en op internet wordt geklaagd over benzinedieven. In het centrum van New York dreigt een flatgebouw in te storten. Het leegstaande kantoorgebouw van 38 verdiepingen was vroeger van medicijnfabrikant Pfizer. Er worden nu woningen ingebouwd. Vanmorgen ontdekten bouwvakkers verzakkingen in de constructie. Een hotel en school vlakbij zijn ontruimd. De wijde omgeving van het flatgebouw in New York is afgezet. Een busongeluk bij Lissabon heeft 2 mensen het leven gekost. Volgens Portugese media stonden zij bij een bushalte te wachten toen ze werden aangereden. Zo'n 20 anderen raakten gewond, van wie er een aantal slecht aan toe is. Ook de buschauffeur raakte gewond. Het is volgens de politie nog onduidelijk waardoor hij de controle verloor. Het weer. Vanavond opklaringen, vooral meer naar het zuiden. Vannacht is het 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt, later meer zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 9 uur. Het is nu 9 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Voor een verkrachting van 36 jaar geleden en voor verboden wapenbezit is een man uit Altena veroordeeld tot 2,5 jaar celstraf. In 1990 verkrachtte hij in Bodegraven een meisje van 14. Pas vorig jaar kwam hij in beeld door een DNA-match in Engeland. De rechtbank in Breda vindt het kwalijk dat hij al die tijd zijn mond hield. Marine Le Pen gaat meedoen aan de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. Dat zei de radicaal-rechtse politica in haar eerste interview nadat ze opnieuw was veroordeeld voor het illegaal doorsluizen van EU-geld naar haar partij. Ze kreeg daarvoor een lagere straf, maar moet van de rechter wel een enkelband dragen, waardoor campagnevoeren lastig is. Eerder verklaarde ze dat ze in dat geval niet zou meedoen aan de verkiezingen. Maar nu komt ze dus van die uitspraken terug. Ze gaat in cassatie tegen de uitspraak, waardoor ze naar eigen zeggen voorlopig geen enkelband hoeft te dragen. De publieke omroep in Hongarije is tijdelijk gestopt met nieuwsuitzendingen. De belangrijkste tv-zender had vanmiddag een zwart scherm met excuses voor de berichtgeving onder premier Orbán. Jarenlang zond de Hongaarse omroep uit wat de regering Orbán wilde. Argentinië staat in de kwartfinales van het WK voetbal. Lang zag het ernaar uit dat de Zuid-Amerikanen tegenstander Egypte niet zouden verslaan. Tot de 79ste minuut stonden de Egyptenaren op een 2-0 voorsprong. Maar aan de hand van Lionel Messi ontsnapte de Argentijnen aan uitschakeling. Via een assist en een doelpunt van hem werd het 2-2. En Enzo Fernandez kopte Argentinië in blessuretijd naar de volgende ronde. Daarin neemt het land het op tegen de winnaar van Zwitserland, Colombia. Die wedstrijd begint straks om 10 uur en is rechtstreeks te volgen bij de NOS. Het weer. Vanavond opklaringen, vooral meer naar het zuiden. Vannacht is het 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt, later meer zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is nu 10 uur. Het is nu 10 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Marine Le Pen gaat meedoen aan de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. Dat zei de radicaal-rechtse politica in haar eerste interview nadat ze opnieuw was veroordeeld voor het illegaal doorsluizen van EU-geld naar haar partij. Ze kreeg daarvoor een lagere straf, maar moet van de rechter wel een enkelband dragen, waardoor campagnevoeren lastig is. Eerder verklaarde ze dat ze in dat geval niet zou meedoen aan de verkiezingen. Maar nu komt ze daar dus van terug. Ze gaat in cassatie tegen de uitspraak, waardoor ze naar eigen zeggen voorlopig geen enkelband hoeft te dragen. De Amerikaanse ondernemer George E. Johnson is overleden. Johnson was een pionier in het ontwikkelen van cosmetica voor zwarte consumenten. Met zijn Ultra Sheen bracht hij een product op de markt waarmee mensen hun haar konden ontkroezen. Toen de tijdgeest in de jaren 60 veranderde, ging hij juist afro-producten verkopen. Zijn Johnson Products Company was begin jaren 70 het eerste bedrijf van een zwarte eigenaar dat een notering kreeg aan Wall Street. Hij sponsorde ook het legendarische muziekprogramma Soul Train. George E. Johnson overleed thuis in Chicago op 99-jarige leeftijd. Een man uit Altena is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor de verkrachting in 1990 en verboden wapenbezit. 36 jaar geleden verkrachtte hij in Bodegraven een meisje van 14. Pas vorig jaar kwam hij in beeld door een DNA-match in Engeland. Een dorpje aan het Como-meer in Italië is het helemaal zat dat het in de zomer wordt overspoeld door halfnaakte toeristen. Iedereen die zich voortaan in Varenna laat zien in alleen een zwembroek of bikini riskeert een boete van €200. De burgemeester zegt dat de inwoners zich al tijden ergeren aan de hordes toeristen die zo van het strand het dorp inlopen. Hij wil dat bezoekers van Varenna zich fatsoenlijk kleden. Het weer? Vannacht droog en 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 11 uur. Het is nu 11 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Een deel van het centrum van New York is al uren afgesloten omdat een hoog flatgebouw gedeeltelijk dreigt in te storten. In het leegstaande kantoorgebouw van 38 verdiepingen op Manhattan worden woningen gebouwd. Daarvoor wordt bovenop een bestaand gebouw een nieuwe constructie gezet. Vanmorgen ontdekten bouwvakkers daar verzakte vloeren en gebogen kolommen. De autoriteiten lopen nu alle etages na en maken dan een plan hoe ze het gebouw kunnen versterken. Marine Le Pen gaat meedoen aan de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. Dat zei de radicaal-rechtse politica in haar eerste interview nadat ze opnieuw was veroordeeld voor het illegaal doorsluizen van EU-geld naar haar partij. Ze kreeg daarvoor een lagere straf, maar moet van de rechter wel een enkelband dragen, waardoor campagnevoeren lastig is. Eerder verklaarde ze dat ze in dat geval niet zou meedoen aan de verkiezingen, maar ze gaat in cassatie tegen de uitspraak, waardoor ze naar eigen zeggen voorlopig geen enkelband hoeft te dragen. De zaak van de zes van Breda komt mogelijk opnieuw voor de rechter. De advocaat-generaal zegt in een advies aan de Hoge Raad dat er nieuw bewijs is dat ander licht op de zaak kan werpen. 33 jaar geleden werd in een Chinees restaurant in Breda een vrouw doodgeslagen. Zes verdachten kregen een celstraf, maar er bleef twijfel over het tijdstip van het misdrijf. De Amerikaanse ondernemer George E. Johnson is overleden. Johnson was een pionier in het ontwikkelen van cosmetica voor zwarte consumenten. Met zijn Ultra Sheen bracht hij een product op de markt waarmee mensen hun haar konden ontkroezen. Later ging hij juist afro-producten verkopen. Zijn Johnson Products Company was begin jaren 70 het eerste bedrijf van een zwarte eigenaar dat een notering kreeg aan Wall Street. Hij sponsorde ook het legendarische muziekprogramma Soul Train. George E. Johnson overleed thuis in Chicago op 99-jarige leeftijd. Het weer, vannacht droog en 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 12 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het leger zegt dat het begonnen is met een reeks krachtige aanvallen. Iraanse staatsmedia melden dat explosies te horen waren in de havenstad Sirik in het zuiden van het land. Daar zou een pier zijn geraakt. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt-het-vuren. Anderhalve week geleden viel het Amerikaanse leger Iran ook al aan als reactie op een aanval op een schip. Een deel van het centrum van New York is al uren afgesloten omdat een hoog flatgebouw gedeeltelijk dreigt in te storten. In het leegstaande kantoorgebouw van 38 verdiepingen op Manhattan worden appartementen gebouwd. Daarvoor wordt bovenop een bestaand gebouw een nieuwe constructie gezet. Vanmorgen ontdekten bouwvakkers daar verzakte vloeren en verbogen kolommen. De brandweer en bouwkundigen lopen nu alle etages na en maken dan een plan hoe ze het gebouw kunnen versterken. De zaak van de 6 van Breda komt mogelijk opnieuw voor de rechter. De advocaat-generaal zegt in een advies aan de Hoge Raad dat er nieuw bewijs is dat mogelijk een ander licht werpt op de zaak. 33 jaar geleden werd in een Chinees restaurant in Breda een vrouw doodgeslagen die bekend stond als Oma Mok. De gokkast werd leeggeroofd. 6 verdachten kregen gevangenisstraf, maar er bleef twijfel over het tijdstip van het misdrijf. De zaak van de 6 van Breda werd al een keer opnieuw behandeld. Toen bleven de celstraffen overeind. Marine Le Pen gaat meedoen aan de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. Dat zei de radicaal-rechtse politica in haar eerste interview, nadat ze opnieuw was veroordeeld voor het illegaal doorsluizen van EU-geld naar haar partij. De presidentsverkiezingen zijn komend voorjaar. Het weer vannacht droog en 15 tot 18 graden. Morgen overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

Volgende nummer gaat over burn-out. En, nou ja, Schout Grunniger, hij doet, zeg je dat nooit natuurlijk. Dat is gewoon dekens opbrand. Gewoon opbrand. Kun je lekker met blaren. Dat is niet best, Lu.

0: Het is nu 1 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Amerika voert luchtaanvallen uit op Iran. Het leger noemt het een reeks krachtige aanvallen die een paar uur kunnen duren. Iraanse staatsmedia melden dat explosies te horen waren in de havenstad Sirik in het zuiden van het land. Daar zou een pier zijn geraakt. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt-het-vuren. Anderhalve week geleden viel het Amerikaanse leger Iran ook al aan als reactie op een aanval op een schip. De publieke omroep in Hongarije is tijdelijk gestopt met nieuwsuitzendingen. De belangrijkste tv-zender had vanmiddag een zwart scherm met excuses voor de berichtgeving onder premier Orbán. Publieke media mogen niet liegen, stond er. We bieden onze excuses aan omdat we dat zo lang hebben gedaan. Jarenlang zond de Hongaarse omroep uit wat de regering Orbán wilde. De nieuwe premier Magyar heeft een onafhankelijke en betrouwbare nieuwsvoorziening beloofd. Magyar noemt het een historische dag. Zwitserland heeft zich als laatste geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. In Vancouver wonnen ze na penalties van Colombia. Na de reguliere speeltijd en de verlenging was het nog steeds 0-0. Tegenstander in de kwartfinales is Argentinië, dat zich eerder vanavond plaatste na winst op Egypte. Tennisser Novak Djokovic heeft de halve finales van Wimbledon bereikt. De Serviër won na een wedstrijd van ruim 5 uur in 5 sets van de Canadees Félix Auger-Aliassime. Djokovic treft in de halve finale de Italiaanse titelverdediger en nummer 1 van de wereld Jannik Sinner. Het weer vannacht droog en 15 tot 18 graden. Morgen overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag steeds vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 2:00.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Amerika voert luchtaanvallen uit op Iran. Het leger noemt het een reeks krachtige aanvallen die een paar uur kunnen duren. Volgens het persbureau AP zijn de aanvallen onder meer gericht op lanceerlocaties en luchtverdedigingssystemen. Iraanse staatsmedia melden dat explosies te horen waren in de steden Sirik en Bandar Abbas aan de straat van Hormuz. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op drie commerciële schepen.